0: Het is 2:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules naar boven. Dat vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. Nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen. Rusland is misnoegd over de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip door Noorwegen. Dat schip was onderweg van Moermansk naar de Russische nederzetting Barentsburg op Spitsbergen. En had personeel van een mijnbouwbedrijf, wetenschappers en ook voedselvoorraden aan boord. Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense staatsenergiebedrijf als drukmiddel om schadevergoedingen te krijgen voor geleden schade in de Krim. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli. Dat is de nummer 6 van de wereld. En in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Anderlecht won ook nog van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden. De dag begint bewolkt, maar droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules en verpakkingen boven, vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden, dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. In het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisterenavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Er was nog een inhaalwedstrijd. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, droog en minimaal rond 19 graden. Ook de dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten over ons land en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. Weer de nieuws met Matthijs Bijnens. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Mogelijk ging het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar er waren in Duitsland ook al sabotageacties die gelinkt worden aan Rusland. De dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. Donderdag werd er nog een lichaam geborgen. 18 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk zondagmiddag voor de kust van het noorden van Cyprus toen het net was vertrokken richting Turkije. Aan boord bevonden zich 267 personen, van wie er 239 konden worden gered. De kapitein is met 7 andere bemanningsleden en een directeur van de rederij in voorlopige hechtenis genomen. In het voetbal was er nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. De deadline voor transfers is sinds middernacht verlopen. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Mahmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Sporting Hasselt kondigde ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Heiremans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sporza.be. En er werden gisteravond ook nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld in de hoogste voetbalklasse. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog de komende uren en minimaal rond 19 graden. Aan zee zijn er ook rukwinden. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van west naar oost en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: MM.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Tongeren-Borgloon is gisteren een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn daar met een ziekenwagen afgevoerd. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan en dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
1: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
0: Tennis dan. Op de US Open heeft Zizou Bergs zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. En eerder won ook Alexander Bloks in 4 sets van de Argentijn Marco Trungeletti. Bloks heeft zich zo voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. In het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt mee aan de leiding te staan. Trainer Rick de Mil.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Om middernacht verliep ook de deadline voor transfers in het voetbal. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bahmet Duf binnen, een middenvelder die overkomt van Nantes. En Jeffrey Haremans verlaat Antwerp en gaat in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht vind je op sportza.be. Het weer dan. De dag begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Morgen krijgen we vaak zon en het blijft droog. En ook zondag wordt het zonnig en vrij warm tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Zometeen beginnen we eraan de M&M ochtendshow.
0: Dat is opstaan en gaan met Sander.
1: En Imaan.
0: Nog steeds om 6 uur, hè?
1: Ja, zeker.
0: Is dat dan oké als ik nog snel een koffietje haal?
1: Ah ja, tuurlijk. Wil jij dan voor mij ook eentje meenemen?

0: Kaart.
1: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongeren, Borgloon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, verschillende anderen hebben zware verwondingen. De politie moest van de burgemeester het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is nog niet duidelijk waarom er zo werd gevochten. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De afgelopen jaren zijn al eens 50 jobs geschrapt. Volkswagen zegt dat er grote uitdagingen zijn qua concurrentie en dat de besparingen ook de komende 10 jaar nodig zijn om nog succesvol te worden. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren ook moeten sluiten. In het voetbal werden er gisteravond nog 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0. Na 2 keer verliezen doet winnen deugd. Dat zegt Anderlecht-speler Marco Cana.
2: We kwamen net eigenlijk uit een verlies. Een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waasland Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
1: Anderlecht klimt zo naar de 10e plek. Verder won Gent van OA Leuven met 1-0 en komt dan ook mee aan de leiding te staan. Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Bergs zich geplaatst voor de 3e ronde. Alexander Bloks versloeg een Argentijn in 4 sets. Het is de eerste keer dat hij de 3e ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Zizou Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar hij heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
3: Weet je wat die rest op de US Open? Het is continu aanpassen. Ik heb nog geen 1 dag hetzelfde weer gehad. Ik voel continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag weer gaan.
1: Bij de vrouwen zit ook Elise Mertens in de 3e ronde op de US Open. Het begint droog en bewolkt met in de loop van de dag hier en daar ook regen die kan vallen. Vooral aan zee waait het ook sterk vandaag. We krijgen wel een warme dag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond zo'n 23 à 24 graden.
0: Het is echt gewoon weekend. M&M.

0: Ja, zeg het maar, hè.
1: Ja, het is vrijdag, hè.
0: Ah, zeker dan, hè. De eerste septemberweek zit er bijna op. En er staat een weekend voor de deur. En een best nog zonnig weekend, blijkbaar. Je hoort mij niet klagen.
2: Ja. Mij ook niet.
0: Ah, oké.
2: Nee, mij ook niet.
0: Goeiemorgen.

0: Jepla, meteen vrijdag vibes, hè. Avicii en Wake Me Up. Goed wakker geworden van het fietstochtje vanmorgen?
1: Oh.
0: Nee?
1: Ça va. Veel wind. Hm. Ja. Het is vrijdag, hè.
0: Ja, het wordt wel een mooi weekend, hè.
1: Allee. Het wordt een mooi weekend.
0: Ja.
1: En het was een mooie, heldere hemel. Dus ik heb een beetje naar de maan gekeken.
0: Ah ja, en sterren. Ik heb ook heel veel sterren gezien daar.
1: Ja, het was tof. Ja, het was tof.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Maar het was ook echt warm, vond ik. Waarschijnlijk omdat het dan gisteren warm was.
0: Ah.
1: Zo 24 graden. En dan veel wolken. En dan blijft de warmte, gelijk of dat je zo een dekentje over de hemel legt, dan blijft de warmte zo bij u.
0: Dus geen jas aangehad?
1: Ik heb een jas aangehad, maar ik heb geen trui gedaan deze keer. Ik heb zo'n, hoe heet dat, een debardeur aan. En that's it. Allee, niet that's it. ik heb nog andere kleren aan, maar...
0: En that's it.
1: Maar het was heel aangenaam buiten. Daarmee dat ik ook niet super, super wakker ben, want ik heb geen frisse, koude lucht in mijn gezicht gehad.
0: Ja. Ja. Oké.
1: Het was aangenaam.
0: Ook Jos, die hier aan de telefoon zit, is niet super wakker vandaag, heeft ze gezegd. Heeft niet heel erg goed geslapen. Dus ik ben heel benieuwd. Wat is je slaapscore?
3: Uiteindelijk nog 79.
1: Maar jong...
0: Ik had nu echt iets dramatisch verwacht.
3: Maar, ja, dat is dat horloge. Ik snap het ook niet. Ik ben wakker geweest deze nacht. Het was verschrikkelijk.
1: Waarom ben je wakker geweest deze nacht?
3: Ik moest heel dringend naar het toilet.
0: De truc is, hè. Ik ga er een truc geven.
1: Oh-oh.
0: Naar het toilet gaan voor je gaat slapen. Bam.
1: Asselder.
3: Ja, ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Ja. Maar dan nog water heb gedronken.
0: Sorry, soms vergeet ik dat nog. En dan schaar ik mezelf. En dan denk ik, kom aan, dat is echt basis.
1: Sorry, dat is toch het allerlaatste dat je doet voordat je in je bed kruipt. Ja? Is naar het toilet gaan.
0: Ja?
1: Dat is toch waar, Jos?
3: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, maar ik bevestig, hoor. Het is gewoon
1: soms... Hoe kun je dat nu vergeten?
0: Ja, omdat soms heb ik een drukke avond.
1: Raar.
0: Mijn slaapscore is 81. Ook leuk.
1: Ah ja, oké, okay, top, top, top.
0: En wat zou jij erop plakken? Je hebt gewoon geen horloge of zo. Hè,
1: nee, op vibes zou ik zeggen een 75. Het was best oké.
0: Okay. Mooi, zeg allemaal goed hoor. Het einde van de week. Doe iets met de slaapscore. Je hoort me al komen. Deel die van jou. In de app van VRT Max. We zijn heel curieus. Beter of slechter dan die van ons? Ik moet nu wel zeggen om erover te gaan. Maar moet een beetje chance hebben. Want we zitten aan de hoge kant, wij. Maar probeer maar. VRT Max. Kom.

0: eindelijk nog eens wat country op de radio. Dat is lang geleden precies. Weinig volk daar met die een trend meedoet.
1: Maar wat is je probleem? Is toch een leuk liedje?
0: Zeker! Oh yeah! Bon!
2: De M&M Ochtendshow.
1: Er zijn weinig mensen die boven de slaapscores van ons geraken vandaag.
0: Dat is heel fijn.
1: Ja, Wim bijvoorbeeld, die stuurde gisteren dat hij een slaapscore van 73 had.
0: Ja?
1: Vandaag is het eentje van 66.
0: Oef.
1: We hebben minder een nacht gehad. Ja, Jellis die stuurt een foto door van zijn horloge. Die is precies al aan het werk ook, als ik het zo zie op de achtergrond. Die heeft een slaapscore van 54.
0: Ja. Kort
1: en niet herstellend. Kwaliteit? Slecht. Ook maar 4 uur 38 geslapen.
0: Oh, wauw.
1: Dat is niet goed, hè, Jellis? Die stuurt ook zo erbij, weer niet goed. Hoe gaat hem? Andy, is jouw slaapscore een beetje beter? Ik hoop van wel.
3: Jawel.
0: Ja. Okay.
3: Jawel.
1: Hoeveel zou je hem geven dan?
3: 9 op 10.
1: Ah, oké. Okay. Dus een 90%.
3: Jawel.
0: Oh, maar dat is prachtig, man. En wat is het geheim?
3: Ja, op, hè. Het geheim?
0: Ja.
3: Goed slapen, s'nachts niet naar het toilet moeten gaan. Ik heb al een goede tip voor, gewoon een pamper aandoen.
0: Ah ja, dat is ook
1: een idee. Ja, dat kan...
0: Dat is ook een idee.
1: Dat is zeker een idee, Andy. Zeker.
0: Ja.
1: Maar ben je altijd al goed geweest in inslapen ook?
3: Ja, ik heb er eigenlijk geen probleem mee.
1: Jij kunt u overal leggen en...
3: Ik slaap inderdaad.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ik heb
3: geen slaapproblemen.
1: Dus. Don't take it for granted, Andy. Weet dat dat echt een privilege is.
3: Ja, dat is zo.
0: Maar we willen de vibe niet verpesten.
1: Nee. Ik ben blij voor u.
0: Wat brengt het weekend, Andy, als je dan zo uitgeslapen bent?
3: Mijn kindertjes komen deze weekend. En ik ben eigenlijk nog aan het nadenken wat ik deze weekend ga doen.
0: Ah, oké. Okay.
3: Ik heb eigenlijk nog niet al te veel op de planning, dus tips zijn altijd welkom.
0: Een barbecue, altijd goed.
3: Ja.
1: Het is ook krammer. Het is ook krammer ook, maar dat is wel uitverkocht.
0: Ja,
1: dat is
0: al.
1: Je kunt in Brussel gaan kijken naar de opera. Naar achter de schermen en zo. Heb je wel gelezen?
3: Een opera?
0: Ja,
1: maar zo de werking van de opera achter de schermen. Je kunt zo een rondleidingsje doen.
0: Oh.
1: Gratis en zonder reservering. Ah ja, ja.
0: Maar de brainstorm is begonnen hier. We gaan naar iets op zoek. Misschien zo meteen heb je iets gevonden voor jou.

0: Mocht je nu vorig weekend nog iets gezocht hebben om te doen, dan Andy, kon je gaan kijken naar deze Cluzo live op Maroc. Maar het is voor dit weekend. Er is het Rijenfestival in Brugge. Er is ook nog de Vredesfeesten in Sint-Niklaas die ik heb gevonden. En het Halse Dweilfestival.
1: En Sarah Uitbrecht die stuurt ook het Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor.
0: Klinkt lekker.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
2: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust hem alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Nog voor je kan denken...
12: Pas op voor die borduur!
11: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
13: Nee, schat, het is meun.
11: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
11: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
16: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
17: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op

0: nog weekendtips van Linda en Sarah in de app. Ja. Volgens mij is hem van de Kempen. Het is Ravelskermis. Huh? Maar ook kermis in Herentals. Veel kermissen. Ook nog berichtje van luisteraar Tom. Good morning, patatjes. Het is weekend en vandaag begint het WK Basket. Go, Cats, go. Zeker. M&M. Ze spelen vandaag tegen Turkije en we hebben gisteren Becky Massie gebeld en die zei dat de sfeer en de voorbereiding goed zat. Dus nu nog gewoon onze steun en dan komt dat helemaal goed. En ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen over onze begroting. Maar ze zijn ermee bezig, hè, waarover we gaan moeten besparen. Maar ik zag dat Bart De Wever nu gisteren, dat hij gepasseerd is in Jade en de Belgen op tv. Ja? Ik moest wel even lachen.
1: Hm? Daar ben ik nu echt mee mee, met WhatsApp. Dat heb ik doorgrond. Het grootste plezier is een cynische groepsafbeelding zoeken voor mij. Als het over de begroting gaat, dan is dat zo'n Titanic die zingt. Of iets zo, om in de sfeer te komen, ja.
0: Ik ben blij dat ze self-aware zijn.
2: Amai. Gisteren was Sven de Leijer hier. Nu zondag is zijn nieuwe programma Is het gelukt te zien op tv. En zo meteen gaan we horen of het hem gelukt is om hier een song achter te laten waarmee hij kan opstaan en gaan. Ik heb great expectations. En ik denk Sienna Spyro ook.

ben Sven de Leijer en ik kan geweldig goed opstaan en gaan met L'amour toujours van Gigi D'Agostino. Want als je dat hoort, dan kun je niet anders dan opstaan en gaan.

0: Welk lied heeft dat voor jou? Zo dat een magisch effectje? Gewoon even laten weten in de app van M&M. We hebben nog plaatsen in de playlist, dat klopt, hè, Max?
1: Ja, ja, we hebben zeker nog plaatsen.
0: Ja.
1: Voor een goede schijf
0: wel. Ja, moet wel moet dik in orde zijn, hè?
1: Ja.
0: Dus nu gewoon sturen in de app van VRT Max. En dan straks komt die uit de radio. Laten. 6:01, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
2: In Tongeren-Borgloon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht en verschillende andere mensen zijn ook zwaar gewond geraakt. Bij de Volkswagen-groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. En wellicht zullen ook 4 fabrieken in Duitsland de deuren daar moeten sluiten. En op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Sisu Berg zich geplaatst voor de 3e ronde.

0: Het is trouwens de eerste keer dat Blocks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Het begint droog en bewolkt vandaag. Later valt er hier en daar wat regen, maar het is wel warm vandaag bij zo'n 25 graden. En het goede nieuws is dat het weekend zonniger en ook droger wordt bij temperaturen rond 23 à 24 graden. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Ik snap het, Jannik. Dat is raar,
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Met de superprisdeals van De Leijze gaan we...
8: koken. Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Je hebt de titel van dit lied ooit vergeleken met een rollercoaster.
1: Ja, het zou echt een goede naam zijn voor zo in een pretpark.
2: Ja.
1: Kingdom of Fear.
0: Sindsdien is dat het enige waar ik aan kan denken.
3: Opstaan en gaan.
0: Allee, je hoorde Cameron Whitcomb en nu hoor je Dina Vergouwen uit Duffel, verdorie. Dag Dina.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe ben jij opgestaan vanmorgen?
4: Ik had eigenlijk deze nacht heel weinig slaap en toch ben ik echt goed wakker.
0: Ja, maar dat kan gebeuren, hè. En dan soms kun je heel lang slapen en dat je echt een wrak bent. En dat je denkt, dat klopt toch?
4: Exact. Ja. Dat had ik de rest van de week. Ik had zoveel slapen, ik was zo goed elke ochtend. En nu ben ik echt gewoon precies helemaal in orde.
0: En met hoeveel uur slaap dan?
4: Sorry, alsjeblieft?
0: Met hoeveel uur slaap dan?
4: Ja, wel, ik ben zo normaal iemand, heb ik echt zo 8 uur slaap nodig. En deze nacht waren het er maar 6.
0: Oh ja.
4: Dat is echt nog veel eigenlijk. Maar...
0: Ja, maar hé, allemaal goed. Ik bedoel, helemaal uitgerust aan het weekend kunnen beginnen? Het is u gegund. Wat zijn de plannen?
4: Eigenlijk niet zoveel. Ik ga morgenavond naar de match van KV Mechelen kijken in het stadion.
0: Ah, om in een hoek?
4: Ja.
0: Ja. Allee, ik ga het weer horen. Dat is goed. Ja.
4: En kom je nog kijken dan?
1: Nee. Ja, Sander.
0: Ik zit met een trouw.
1: Ja, maar... Prioriteit, Sander. Prioriteiten. Alsjeblieft.
0: Alsjeblieft, zeg.
1: Waar is uw KV Mechelen hart?
0: Ja, maar ik zal er dra weer bij zijn.
1: Dra.
4: Oké, okay. Ja. Kijk er maar uit.
0: Oké.
1: Dat is goed.
0: Merci, Dina. Kan ik jou nog iets geven? Een goede song om mee te kunnen opstaan en gaan nog vanmorgen.
4: Zeker. Misschien Dangerous Woman van Ariana Grande.
1: Oef, ja. Heb jij ook alle TikToks van haar tour in Londen zien passeren?
4: Mijn TikTok staat vol, dat is echt abnormaal.
1: Dat is crazy.
0: Camille was er, heeft geweend. En,
4: die had ik ook gezien.
0: Die tour is nog maar net afgelopen en ze zit nu al op te duiken in die trailer van die nieuwe Fokkers film.
1: Ja, dat is waar, maar dat was wel al een tijdje geweten en ook opgenomen. Dus die meid kan nu gewoon even rusten.
0: Damn.
1: Dat is wel nice. Maar ze gaat effectief nog eind dit jaar in de cinema te zien zijn met zo Meet the Fokkers. Maar dan...
0: Zag er heel grappig.
1: Ja, effectief. Ja,
0: bon. Dina, even aanvullen en hij is daar, zit de Dangerous Woman.
3: Opstaan.
4: En gaan!
1: Mooi.
0: Prachtig. Nul klachten. Dina, geniet van de dag en van het weekend, hè. En dat we mogen winnen, hè, KV.
5: Dank u.
4: Jullie ook, hè.

0: is jarig vandaag.
1: Crazy.
2: Hip hip hoera.
0: In love. Ze wordt 45 vandaag en ze heeft als cadeau voor al haar fans een jubileumeditie van haar album B-Day uitgebracht. Met onuitgebrachte songs waar fans al jaren op zaten te wachten, Spaanse versies van bestaande songs en ook features met onder andere Pharrell.
1: Nou.
0: Dus het is de moeite. Maar ook luisteraar Anaïs uit Antwerpen is jarig vandaag. Mogen we ook niet vergeten. Hè?
1: Nee, tuurlijk. Als het gaat voor mij tussen Queen Bee en Anaïs, dan kies ik Anaïs.
0: Oh, wauw.
1: Altijd.
0: Niet zeggen tegen Beyoncé.
1: Ons geheim. Is Anaïs wakker? Neemt ze juist op? Geef eens een cadeau.
3: Hiep, hiep.
1: Hoera! Dag Anaïs.
3: Goedemorgen.
0: Gelukkige verjaardag. Jij wordt 25. Hoe ga je dat vieren?
3: Ja, wel. Ik heb eigenlijk niet speciaal iets gepland, maar vanavond ga ik naar Kramrock.
0: Oh, leuk.
1: Oh, ja, tuurlijk. Dan ga je daar toch wel iets kunnen, iets kunnen vieren.
3: Dat
1: is nu wel de omgeving.
3: Het is een kleine traditie geworden met vrienden om daar eigenlijk ieder jaar naartoe te gaan. Dus,
0: maar ja, tuurlijk, op jouw verjaardag. Hoe leuk is dat? Zijn er artiesten waar je naar uitkijkt?
3: Ik ga nu vandaag naar Antoon.
0: Ah, leuk.
1: Ja.
0: Heel fijn. Wel, veel plezier daar. Je krijgt ook nog een cadeau van ons erbovenop. Een kakalender, dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Daar kun je iedereen's verjaardag daarop invullen. Ja, I know. Soms leg ik het zo normaal uit, dat ik soms ook vergeet dat het echt een heel rare woordspeling is. Maar kijk, hij is van jou. Anaïs, geniet ervan.
3: Oké, super. Dankjewel.

0: Gisteren kon je hun opvolgsingle nog punten geven hier bij Rate the Song. Helaas heeft hij niet zo'n supergoeie punten gescoord. Dus straks een andere song na 7 uur waar je punten op mag geven.
1: Een gloednieuwe.
0: Oh,
1: sinds vandaag.
0: Sinds vandaag?
1: Mm-hmm.
0: Sinds middernacht dan ergens.
1: Ja.
0: Crazy. En het wordt nog zotter, want mag ik graag even uw aandacht voor een dienstmededeling. Vanaf heden ten dagen zal de podcast Over Thuis, die Welkom Thuis heet, al vanaf vrijdagochtend te beluisteren en te bekijken zijn. Ik had zo'n applaus kunnen verwachten, maar...
1: Crazy. Ja.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Nee, ik ben blij voor jou. Ik ben blij voor jou. Het is ook logisch, hè, want de aflevering komt ook altijd om 6 uur 's ochtends online. Dus exact. Dan is dat leuk dat je, als je bijvoorbeeld niet 's avonds kunt kijken, dan kijk je naar de aflevering en dan aansluitend naar de podcast.
0: Preach.
1: Ik snap het.
0: Ja, Kato en ik nodigen ook dit thuisseizoen dus weer bekende thuiskijkers bij ons thuis uit. En dan praten we na over de afgelopen thuisweken. Dat is heel veel thuiszinning. Zin, besef ik. Onze katjes komen er ook soms nog bij. Maar we dachten dus effectief, met dat iedereen tegenwoordig thuiskijkt, van zodra dat op VRT Max staat, misschien moeten wij ook schakelen. Die aflevering van thuis staat al om 6 uur 's ochtends online. En we willen mensen de kans geven om echt meteen na die aflevering te kunnen beginnen kijken naar de Welkom Thuis aflevering. Dus vandaar, effectief, daar juist om 6 uur is de nieuwste aflevering daar terug te vinden. Het is een speciale, moet ik ook nog even zeggen.
1: Oh.
0: Het is met Sarah Mouamou erbij, die over thuis komt meepraten. En vooral, het is met nog iemand. Er was plots nog wat bezoek in onze podcaststudio. En ik denk dat onze buren dat met dank aan Sarah Mouamou ook gaan gehoord hebben. Ja, stel nu dat hij hier in de podcast plots zou opduiken, zou je kunnen... Ik kan nog niet zeggen wie of wat dat was, hè. Je zal het moeten ontdekken via VRT Max.
1: Leon, special guest.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Master Reggie en Emma Heesters.
0: Oh, ik heb het door.
1: Oh. Nee, dat zou wel raar zijn, hè?
0: Ja, nee, ze hebben niet zoveel met thuis, denk ik. Ze hebben wel iets met zwaartekracht. Ze hebben er een lied over geschreven.

0: ogen van Reggie en Emma Heesters momenteel niet verder uiteen zouden kunnen liggen. Reggie is waarschijnlijk aan het zorgen voor zijn tweeling dat hij net heeft gekregen. Zijn vrouw is bevallen. En dan is er Emma Heesters die vorige week nog heeft opgetreden op het tarmac van de Grand Prix in Nederland. Zo tussen de celebrities en de details. She's going crazy.
1: Damn.
0: Ja, ik zag ook dat er dit weekend ook een Grand Prix is, maar die dan in Italië. Maar volgde jij de Formule 1 een beetje?
1: Ik ben niet helemaal mee, moet ik zeggen. Maar het is wel hot en trending en iedereen is het aan het volgen. En ik heb zo'n beetje het gevoel van, misschien moet ik ook een tandje bijsteken en moet ik ook eens mij erin beginnen verdiepen.
0: Ik zei bevallen, aangekondigd.
1: Ja, zwanger. Ja, ik was toch nog aan het
0: zorgen. Had zorgen voor zijn vrouw.
1: Het zou wat snel gegaan zijn anders.
0: Het zou heel snel zijn gegaan. I'm so sorry. Het is vrijdag voor iedereen.
1: Het is effectief vrijdag. Mm. Maar er komen goede dingen aan. Zoals je daar juist al zei, gloednieuwe muziek die vandaag is uitgekomen, waar jij punten op kan geven. En vrijdag wil ook zeggen dat je alles kan vooruitblikken naar het weekend. We hebben nu heel toevallig allebei exact dezelfde plannen van het weekend.
0: Ja, maar we doen ze niet samen, hè?
1: Nee. Wel apart, laat dat duidelijk zijn.
0: Ja. Nee.
1: Maar dus straks hebben we het over.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
15: VRT Nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
16: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongerenborg-Loon in Limburg is er gisteren een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen die werden naar het ziekenhuis gebracht, verschillende anderen hebben zware verwondingen. De politie moest van de burgemeester het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het gebouw, terwijl er maar maximaal 60 hadden mogen zijn. Het is nog niet duidelijk ook waarom er zo werd gevochten. Op verschillende rivieren en kanalen worden de waterbesparende maatregelen versoepeld. Die zijn ingevoerd door de droogte van de voorbije maanden. En de problemen die zijn zeker nog niet voorbij, dat zegt de Vlaamse Waterweg.
17: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
16: In Nepal in Azië zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden mensen waren daar op dat moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen in Nepal en Tibet al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist, onder wie ook veel toeristen. In de voetbalcompetitie hebben Anderlecht en A-agent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. En A-Gent won ook al met 1-0 tegen OA Leuven. Na 4 wedstrijden staat A-Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden. Dat zegt de trainer Rick de Bel.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
16: Op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berghs zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg een Argentijn in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Zizou Berghs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong. Maar hij heeft met zijn ritme nog niet altijd evenveel geluk gehad, zegt hij.
5: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals vandaag liggen.
16: Bij de vrouwen zit ook Elise Mertens in de derde ronde op de US Open. Het begint droog en wel veel bewolkt vandaag. De loop van de dag valt er hier en daar ook regen. Vooral aan zee waait het ook sterk. En we krijgen een warme dag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond zo'n 23 à 24 graden.
1: Hey, is goed voor ons weekendplannen, hè?
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Het is heel rustig eigenlijk.
1: Oh. M&M.
15: De M&M Ochtendshow.
18: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
1: Toby or not Toby. Toby stuurt in de app van M&M. Goedemorgen vrienden van de ochtendshow. Het is vrijdag. Goedemorgen terug. Colin stuurt ook goedemorgen. Happy Friday. Het vrijdaggevoel is er. Goedemorgen terug ook. En ook een goedemorgen aan Michiel, die ons ook al een goedemorgen heeft gewend.
18: Maar geen goedemorgen aan
0: mensen die dit weekend naar een trouwfeest gaan.

0: Ja.
1: Waar ze de studio buiten wandelt. Hm. Met zo'n smirk op haar gezicht.
0: Oh.
1: Dat misschien nieuwe muziek zou kunnen betekenen.
0: Oh.
1: Ja. Okay. Maar voor de rest, goedemorgen. En vergeet niet...
2: Ja, het is vrijdag. He.
1: Zeker. Dit weekend is er veel nieuws dat je op tv kan kijken. Got Talent bijvoorbeeld is terug, deze keer België en Nederland samen.
0: Au.
1: Zondag starten de Verraders en Kampje Room opnieuw.
0: Oh, kijk ik zo naar uit.
1: En we krijgen ook een nieuw seizoen van De 12. Tijmen Govaert, die daar de hoofdrol speelt, komt maandag trouwens langs in de M&M Ochtendshow. Er is ook dat nieuwe programma van Sven De Leijer. Is het gelukt? Daar is hij gisteren nog voor langsgekomen. Maar misschien dat je dat allemaal mist, omdat je naar Krammerok gaat... Of voor de reden waarom Sander en ik eens geen goeiemorgen krijgen vandaag.
0: Ja, nou.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Mensen die dit weekend naar een trouwfeest gaan.
0: Ja.
4: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, bij mij is het laatste van de zomer. Ik had er 3 in totaal op de planning.
1: Amai, wow.
0: En dit is nummertje 3. Bij jou? Dat is de eerste dan, of wat?
1: De eerste eigenlijk, ja. Want er was een trouw... Waar ik niet op uitgenodigd was.
0: Ah, allee, ja, er zijn heel veel trouwen waar ik ook niet voor uitgenodigd was.
1: Nee, maar mijn lief was uitgenodigd. Het was zonder plus one.
0: Ah ja, dat
1: dus
0: soort trouwen.
1: Ik mocht niet mee.
0: Ja.
1: Dus het is voor mij de eerste, voor mijn lief de tweede.
0: Oké. Okay. Ja, bij mij is het zo, ik ben welkom vanaf het dessertenbuffet. Wat dat schijnt heel uitgebreid zou zijn.
1: Oh.
0: I love. En er is ook een midnight snack op de uitnodiging. Vond ik ook heel fijn dat ze dat erop zetten.
1: Leuk.
0: Dat je zo weet van, ik ga geen honger lijden. Oké, okay, leuk. En hoe is bij jou de volledige dag of het volledige gamma?
1: Het is vanaf de late middag, denk ik. En het is een open bar, maar het is zo in een soort van café, bar-achtig iets, waar je dan wel ook gewoon pizza's kunt bestellen.
0: Oh, epic.
1: Maar dat is niet gratis. Dat is wel, maar het is heel low-key. Ik denk dat er maar 30 mensen zijn. Het is heel
0: exclusive.
1: Kleine kring. Superfijn. Ja.
0: Heel. Ja, ik vraag mij vooral af, wij kunnen toch niet de enige zijn die nu nog in dat laatste weekend van... Ja, nee, ja, het laatste echte zomerweekend noem ik het weekend vaak. Maar ik weet niet of het echt zo is eigenlijk.
1: Ja, het eerste weekend van september. Was dat?
0: Ja, maar het is, weet je wat dat is? Krammerok was voor mij vroeger altijd afsluiter van de zomer. Dus vandaar dat ik dat eerste weekend zo in september zie als het laatste.
1: Stop, de vraag is eigenlijk simpel. Ja, heb je een trouwfeest dit weekend of niet?
0: Ja, dat is ja. Gewoon simpel, mannetjes, alstublieft.
1: Stuur het in de app van VRT Max. Want je goeiemorgen van vanmorgen hangt.

0: Zeg jij zo'n danserken op een trouw? Drie jij ook zo uw das rond uw hoofd? Lijkt ze de zatte onkel. Zeg jij zo een?
1: Ik heb dat wel een paar keer gedaan.
0: Ik schrik daar nu eens echt niet van.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die dit weekend naar een trouwfeest gaan.
1: Ja.
0: We hebben het gevoel dat ze nog altijd wedding season is. Sander en ik gaan alle twee naar een trouw dit weekend. Dus we vroegen ons af, wat zijn jouw plannen dit weekend? Krijg je een goede morgen of niet? Jasmin die stuurt geen trouwfeest hier, wel het zomerfeest, het dorpsfeest eigenlijk in Oud-Heverlee. Superfijn, veel plezier Jasmin en een goede morgen. Ook aan Netten een goede morgen, die blijft thuis dit weekend, terwijl de rest van het gezin naar Krammerok gaat.
1: Oh,
0: ik hoop dat het een eigen keuze was, Netten. Victor die stuurt, het enige waar ik naartoe ga is de ballonloop in Sint-Niklaas. Wish me luck, veel luck en succes, Victor. Geen goede morgen aan... Anoniempje, die stuurt, telt een huwelijksaanzoek ook. Ik vind het wel, het is wel zo wat wedding vibes, maar die stuurt, ik zit mee in een complot, maar ik kan niet veel vertellen, want de persoon zelf luistert waarschijnlijk mee.
3: Oh my god.
0: Spannend, joh.
3: Zie, zeg jij het, die man.
0: Ik?
3: Ik weet niet, ja.
0: Ik vind dat een beetje raar, zo een huwelijksaanzoek op een trouw. Snap je?
3: Oké.
0: Nu zoals Siebe thuis, abort mission. Abort mission.
1: Abort, she said no.
0: Nee, maar er zijn wel nog mensen die trouwplannen hebben. Allee, trouwfeestplannen, moet ik het zo zeggen. En geen goeiemorgen krijgen, waaronder... Sophie, geen goeiemorgen, want je gaat naar een trouwfeest.
4: Hey, hallo. Nee, inderdaad, geen goeiemorgen.
0: Van wie is het trouwfeest bij jou?
4: Van mijn beste vriendin.
0: Oh, leuk. Oké, neem ons mee. Hoe gaat het eruit zien?
4: Hoe het er echt zal uitzien, dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat het niet een traditioneel trouwfeest gaat zijn, omdat we eigenlijk 10 jaar geleden alles getrouwd zijn, maar in Mexico.
3: Oh, wow.
0: Oh.
4: Ja, en dan waren we daar natuurlijk niet bij. Ja. Dus dat is nu zo het idee. We zijn 10 jaar later en we willen nog eens met onze familie en vrienden in België dat gewoon nog eens herhalen.
3: En is het een thema Mexico dan?
4: Nee.
0: Maar helemaal zo leuk. Maar het is dus wel zonder zo naar de gemeente of naar de kerk gaan.
4: Ja, dat is zonder. We hebben een eigen ceremonie aan elkaar gestoken die zal doorgaan naar de feestzaal zelf.
0: Oké, maar zo leuk. En is het zo met een flashmob op voorhand instuderen of is het niet zo'n soort trouw?
3: Oh.
4: Nee, denk het niet.
0: Nee. Oké, maar kijk, veel plezier. Geen goeiemorgen, maar wel een fijn trouwfeest dit weekend.
4: Ja, dankjewel.
0: Yoshi zit in hetzelfde schuitje eigenlijk. Jij hebt ook een trouwfeest dit weekend, hè?
5: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Van wie is het bij jou dit weekend?
5: Van de nicht van mijn partner.
0: Oké. Ah, dat is al wat verder. Het is een groot trouwfeest dan waarschijnlijk.
5: Ik weet het niet. Het is de eerste keer dat ik ze zie.
3: Oh.
5: Ik heb ze nog niet ontmoet, dus het is spannend.
0: Amai, speciaal. En heeft jouw partner dan een goede band met die nicht?
5: Dat wel.
0: Oké, dan is het wel fijn om die een keer te zien. Om ze een keer te zien van, ah, wie is die nicht?
3: Ik was ook ooit op een trouwfeest van iemand die ik nog niet gezien had. En ik was een beetje... Er was nog iemand die wit aan had. En als je...
0: Oh,
3: ja, maar dus daarom is dan een regel, hè, mensen. Daarom is dan een regel. Omdat je wilt dus niet tegen iemand random die wit aan heeft zeggen van, zij, proficiat. Hè. Als je die nog niet echt supergoed kent of zo, nog niet gezien hebt. Dus ik hoop dat er niemand anders wit aan heeft. Dus dat ik gewoon even wou zeggen.
5: Ja, het is all black. Dus we moeten allemaal in het zwart.
0: Oh, top. Makkelijk voor in de kleerkast. Super makkelijk. Maar ik vraag hoeveel dat jullie gaan geven aan de richting.
5: Oh,
3: die discussie.
5: We waren nog een beetje aan het twijfelen, omdat we niet zo goed weten. Allee, voor mij is het de eerste keer. Mijn partner, die heeft daar wel nog een band. Dus we gaan het zo'n beetje afstemmen. Want we hebben wel gezegd, we willen wel... we gaan sowieso splitten, dus hebben we wel een beetje de compromis sluiten van...
3: Ik moet ook nog eens nadenken, hoor.
5: Evenveel.
0: Maar het klinkt alsof jullie er goed over hebben gebabbeld. Veel plezier, alleszins. En Josje, en groetjes ook aan je partner en die nicht.
5: Dankjewel. Doei.
6: Op welke VRT-radiozender presenteert Sander Gielis

0: Miley zonder de Cyrus erachter.
1: Klopt. Ja.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wingerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe. Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
11: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
10: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
11: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Speel straks om 7:30 de M&M Hitquiz bij Sander en Imaan. En win €50 om mee naar een concert te gaan. Ah.

0: Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Komt een berichtje binnen van Lina in de app van M&M. In de app van VRT Max.
1: Goed, Sander, we zijn verhuisd. Hè?
0: Ja, daar stuurt ze onze openingsdans van onze trouw van deze zomer. Heerlijk om zo wakker te worden.
1: Oh. M&M. Rate the song. Ja, of dit goed wakker worden is, dat kunnen we nog niet zeggen. Dat hangt van jouw scoren af. Miley Cyrus is een nieuwe era ingegaan. Eentje zonder achternaam en ook eentje met een nieuwe vibe en muziekstijl. Ze bracht vandaag de song Bass Persuade uit. Wow. Het begin lijkt op een Lady Gaga of Madonna song. Ja. Maar het is dus wel degelijk Miley. Maar de vraag is, vind jij het degelijk? Of zeg je, deze hoef ik niet per se nog eens te horen. Stuur jouw mening over deze gloednieuwe song door in de app van VRT Max, want dat bepaalt of hij terugkomt op M&M of niet. Rate the song.

0: Nieuwe era van Miley. En ik wil Cyrus zeggen, maar dat mag niet meer, want de achternaam is weg nu.
1: M&M. Read the
2: song. Ja, Thibaut vindt het alleszins al top. Die stuurt een dikke 10, wat een heerlijk nummer. Het begin alleen al vind ik supergoed. Lisa Monique ook een 10, wat een geweldig nummer. Nathan is dan weer niet overtuigd. 0 op 10, helaas. Dat begin is gewoon niet Miley meer. Ben geen fan, breng de oude Miley maar gewoon terug. Miranda die stuurt een 9 op 10 voor Miley. Die idee geeft maar een 5. Debbie stuurt niet slecht, maar ook niet wauw. Het geeft me inderdaad Lady Gaga-vibes. Greet stuurt ook, ze mag er stijlens Madonna. Ik bedoel Miley. Ze krijgt een 7,5 van mij. Maar het stuurt ook, ik denk dat je hem vaker moet horen. Voor nu een 4 op 10. Joyce zegt, het zal nog een beetje moeten groeien, maar niet slecht. Andere kant van Miley inderdaad, een 7,5 om mee te beginnen. Ja? Een 3 van Ines, een 5 van Lynn. Een 4,5 van Maud. Wel een 9 op 10 van Liliana. Het gaat zo alle kanten op, waardoor ik eigenlijk uitkom op...
0: Ja?
2: Een 5,5 op 10.
0: Oh, zeg.
2: Ja. Het swingt echt alle kanten uit. Of je vindt het helemaal top, of het is niks voor jou. Nu is Summer net door, maar wat gaat dat geven straks na 12 uur? Dan mag je Base Persuades van Miley opnieuw punten geven bij Anke op 10 in de app van VRT Max.
0: Nog even een shout-out naar het paardje ook dat in het lied zit. Ja. Dat brengt ons bij 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, in Tongerenborgloon in Limburg was er gisteren een grote vechtpartij tussen seizoensarbeiders die verbleven in een hotel. 3 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor die ruzie is nog niet duidelijk. In Nepal zijn er na 9 dagen, na de zware overstromingen, nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale, samen met nog altijd honderden anderen. En in het voetbal hebben Anderlecht en A-Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Na 4 wedstrijden staat A-Gent samen met Charleroi op kop. En ze hebben als enige nog 12 op 12. En het begint droog en bewolkt, maar een paraplu ga je toch vandaag nog kunnen gebruiken, want het kan af en toe regenen. Het is wel warm vandaag bij 25 graden. Goede vooruitzichten wel voor het weekend. Dan wordt het zonniger en droger bij nog altijd zo'n 23 à 24 graden. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
4: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokleider.
2: Het is super rustig vanmorgen. Er zijn normale files. Je gaat nergens 10 minuten langer moeten vertragen.
0: Oké, okay. Oh, mooi. En het weekend heeft mooie vooruitzichten, maar de show hier ook. Want straks is het weer zover.
5: De M&M Hit Quiz.
0: En daarbij kan je dus ook vandaag 50 euro concertengoed winnen voor een optreden naar keuze, misschien voor van het weekend al. Je moet wel eerst 3 vragen juist beantwoorden, maar jij kiest zelf het thema waar je dan straks 3 vragen uit krijgt. En luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
2: Organen.
0: Nee.
2: Cat's eye. Trio's.
1: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
5: de M&M Hit Quiz.
6: Foodbed, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbed.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online.

0: online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Elke dag uren tijd verliezen?
2: Pff, villa, villa, villa. De tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen?
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Creven.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Crevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Crevel. Leef.

0: aflevering. We hebben echt wel goed gelachen.
1: Maar jong, het was echt grappig. Ja.
0: Ik heb er even van moeten bekomen na die opname. Wat was het dan, man? Bon, eerst spelen, hè.
2: De M&M Hit Quiz.
0: En we spelen die vanmorgen niet met één kandidaat, maar met twee eigenlijk. Met Emilia, 13 jaar, en Elisa, 10 jaar, uit Merelbeke. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hi.
0: Jullie zijn al onderweg naar school?
3: Ja.
0: Mooi.
1: Gaan jullie alle vragen mooi in sync beantwoorden?
3: Ja.
0: Inclusief lachen. Oh, mooi. Zeg, hoe was de eerste lesweek al?
3: Leuk. Vond ik.
0: Leuk.
1: Wat zeg je? Sorry.
0: Ik hoorde een leuk al.
3: Druk.
0: Ah, en druk. Druk. Oh. Ah, ja, want dat ging ik nu ook vragen. Hoeveel huiswerk heb je van het weekend al? Of,
3: Zowel woordjes studeren en zo.
1: Woordjes van wat?
0: Ja.
3: Latijn en Grieks.
1: Oh.
0: Maar leuk, hè? Latijn en Grieks.
1: Ik kan dat niet meer.
0: Adfundum, dat is het enige dat ik ken.
1: Alpha, beta, gamma, delta. Ja. Hè?
0: Het belangrijkste is dat je een goede hitquiz hier hebt.
1: Dat is het belangrijkste examen. Voilà.
0: Exact, ja. En dan heb je nog eens 50 euro dat je kan uitgeven aan een concert naar keuze. Altijd leuk. Jullie hebben een vragenthema uitgekozen. Zijn de... Cat's Eye. Daar krijgen jullie straks drie vragen uit dat thema. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren, dames.
5: De M&M

0: zonnetje is er al. En de overwinning komt er misschien ook aan. We spelen vanmorgen met Emilia en Elisa uit Merelbeke onze M&M Hitquiz met als thema Cat's Eye.
1: De M&M Hitquiz.
0: Jullie zijn er klaar voor?
2: Ja.
0: Nog altijd in koor, prachtig. De eerste vraag heeft iets te maken met het lied dat je net te horen kreeg, want jawel, je hoorde Gabriella van, ja, Cat's Eye. Een nummer dat sowieso in de setlist zal zitten wanneer ze in de AFAS Dome staan. Dat is op 15 september. Ze hebben hier en daar wel al wat tegenslag gehad en een paar leden zullen er niet bij zijn voor dat concert. Jullie eerste vraag is de volgende. Met hoeveel blijven ze nog over?
3: Zeg je nog eens, sorry?
2: Vier.
3: Vier, dat klopt. Ja, Megan die had een geblesseerde enkel, maar ze is terug oké. Okay. Heeft ook al in Duitsland opgetreden, zag ik. Daniela, Lara en Yunche. Ja, want Sophia en Manon die zijn afwezig door gezondheidsproblemen.
0: Amai, wat een goede round-up.
3: Ja, maar ja.
0: Tweede vraag in het thema Cat's Eye. De vraag is, welke song is geen Cat's Eye-nummer? Ik geef er je drie. Is dat Hootie Fruity? Is dat Pinky Promise? Of is dat Animal? Geen. Zeg eens.
2: De tweede.
3: De tweede, Pinky Promise, dat is helemaal correct. Want de juiste titel is, of course...
2: Pinky Up.
3: Pinky Up, ze zijn mee. Ze zijn mee.
0: Oh, echt een goed thema gekozen. Ja. Laatste vraag hier. Komt goed, denk ik. De leden van Cat's Eye die spreken opgeteld zo'n 8 talen. Dus dan is het ook niet raar dat ze af en toe eens een andere taal dan Engels nemen om te zingen. Noem één van die andere talen waarin ze in een song zingen.
2: Spaans.
3: Spaans is correct.
0: Dus binnen. Voilà, ze.
3: Yay.
0: 50 euro om uit te geven aan een concert naar keuze. Wat wordt het?
2: Cat's Eye.
0: Ah ja.
3: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Je kan trouwens op 40 Max nog steeds meedoen om gratis tickets te winnen voor Cat's Eye trouwens. Dus dan kun je die 50 euro zelfs voor een ander concert nog eens inzetten. Gaan jullie meedoen?
2: Ja.
3: Ja. Ja, sowieso.
0: Ik zou ook vandaag nog meedoen. Het leven lacht jullie toe en jullie winnen alles. Dus, voilà, komt helemaal goed. En veel plezier nog op school zo meteen. En vooral van het weekend.
2: Mogen wij nog de groetjes doen aan iemand?
0: Natuurlijk.
3: Of course.
2: Ik wil de groetjes doen aan mijn vriendinnen en naar mijn papa die aan het luisteren is. Oh. En ik ook aan mijn vriendinnen.
0: Oh. En niet aan je papa?
2: Ja, ook wel.
0: Ah, oké.
4: Okay. Luister volgende week, kies een thema en speel zelf ook
1: de M&M Hit.

0: Aaron Blommaert, de man die ook in onze nieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen ter sprake kwam. Want zangeres Judith was onze gasten en ze had het over hem en over vele anderen eigenlijk.
1: Ik heb echt al superveel mooie nummers mogen schrijven met echt fantastische artiesten zoals Linda de Douw. We hebben samen al superveel nummers geschreven, dat is ook mega leuk. Oh. Met Laura Tesoro heb ik Girlfriend geschreven.
2: Heel cool.
1: Ik heb met Red's Passion een nummer op zijn plaat meegeschreven. En met Paulien Slange heb ik een nummer meegeschreven.
2: Wow.
1: Nee, wat heb ik nog gedaan? Aaron Blommaert. Mm-hmm. Ik vind Aaron hilarisch en ik vind die ook gewoon zo lief. Hè. Hij is Mattie.
0: Straks nog meer uit onze podcast met Judith, want het was, en ik wik en weeg mijn woorden, hilarisch.
3: De M&M Ochtendshow.
4: Goedemorgen, we zijn vrijdag 4 september. Er staan wel een paar dingen op de planning, waaronder een paar nieuwe tv-programma's dit weekend. Got Talent bijvoorbeeld keert terug na een paar jaar. Nederland en België deze keer samen, dus dat gaat wel wat geven. De Verraders, Kamp Jeroen, beginnen ook opnieuw dit weekend. En ook het nieuwe tv-programma van Sven de Leijer op zondag is het gelukt. Dat gaat heel hard de moeite zijn, denk ik. Het WK Basket start ook vandaag. Onze Belgian Cats spelen tegen Turkije. Maar gisteren was er een andere soort wedstrijd waar ik vanmorgen over heb gelezen. En dat zijn de Ig Nobelprijzen.
0: Ja.
4: Dat is een soort van parodie op de echte Nobelprijzen. En niet dat dat wil zeggen dat dat over onnozel onderzoek gaat, maar gewoon, het zijn onderzoeken die eerder doen lachen. En dan ga je erover nadenken van, oh, dat is nu wel eens echt interessant. Bijvoorbeeld, een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gewonnen voor het begraven van 2000 onderbroeken.
0: Oh.
4: Ja, dan denk je van, waarom? Maar hij heeft dus 2000 Zwitsers die 2 katoenen onderbroeken hebben begraven om de gezondheid van de bodem te meten.
0: Ja,
4: dus ze hebben dan 2 maanden later die onderbroeken terug opgegraven. En sommige onderbroeken die er nog amper als onderbroek uitzien en dan de conclusie is hoe sneller katoen in de grond wordt afgebroken, hoe actiever het bodemleven. Dus hoe gezonder eigenlijk de bodem.
0: En dan denk je inderdaad van, onderbroeken begraven, dat is eerder ludiek, maar uiteindelijk is het ook echt van wetenschappelijke waarde.
4: Ja, effectief.
0: Snap het wel. Hè?
4: Want daar hebben ze dan bijvoorbeeld ook onderwerpen zoals olifanten met aanbijen, zeg ik hier.
0: Ah.
4: Dus het kan echt alle kanten op gaan.
0: Ja, maar ik heb dus gisteren video's gezien van mensen die echt samenkwamen en een soort van watchparty deden om de uitreiking van die Ig Nobelprijzen te kunnen volgen. Omdat dat dus echt een groot...
4: Het is echt een groot ding.
0: Is, ja.
4: Effectief. Ik denk dat het ook gewoon is omdat door er zo iets ludiek in te steken, dat mensen effectief ook een keer toegankelijker naar wetenschap ook kunnen kijken.
0: Ja,
4: en zoiets
0: ja.
4: van, ah, het is wel funny. Ah, het is wel interessant. Lieve Scherre stond er ook in een frietpak.
0: Ja, dat heb ik ook gezien. Die stond op het podium op een bepaald moment.
4: Dat ging door in Zurich. Hij was er en hij mocht ook aankondigen dat het volgend jaar in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen gaat uitgereikt worden.
0: Ja.
4: Dus dat is eigenlijk superleuk. Dus als je zoiets hebt van, ik wil dat wel eens zien, zou ik de site in de gaten houden om eventueel tickets daarvoor te scoren. Wow. Het is een moeilijke dag vandaag. Ja.
0: Ja, maar het is wel cool. Dus volgend jaar effectief die grote prijzen bij ons gewoon in Antwerpen.
4: Op 5 september. Dus schrijf het nu al in je agenda voor volgend jaar.
0: Ja, merci lieve Scheire voor het lobbywerk. Goeie gast.

0: vooraan bij Sander en Imaan.
1: De gastvrouw van de Memorial van Damme. Dat is vandaag en morgen. En de gastvrouw bellen we zo meteen op. En we gaan ook ons gloednieuwe accentenspel hier nog eens spelen. Hè?
2: Ah ja, juist. Hey.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Wat ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijk BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is echt bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september, volledig op VRT Max.
10: Wienerburger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
3: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Voor die
13: goeiemorgen.
12: Waarbij je het liefst opstaat met
14: een rustig deuntje.
12: En voor de...
15: Goedenavond.
12: Waarbij je de dag wil verteren door te...
16: Dansen op deze toppers.
12: Voor wie non-stop info zoekt.
17: En nieuwsgierig is ook.
12: En voor zij die liever even...
18: Alles willen vergeten.
12: Met non-stop muziek.
17: Blijf luisteren, hè.
12: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
20: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Het is 8 uur, goedemorgen.
21: VRT Nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
22: De politie ontruimde een hotel na een groot gevecht. In Tongerenborgloon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een ruzie ontstaan tussen een groep seizoenarbeiders die daar verbleven tijdens de fruitpluk. Ze vielen elkaar onder meer aan met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, vertelt de burgemeester.
23: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
22: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven daar 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw eigenlijk maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Volkswagen-groep wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000 waarover ze al eerder spraken. Er zullen ook de helft minder automodellen gemaakt worden van merken zoals Volkswagen, Audi en Skoda. Ook de opties op die auto's zullen sterk worden verminderd. In Duitsland zullen er ook 4 Volkswagen-fabrieken moeten sluiten. In Nepal in Azië zijn er 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van de waterkrachtcentrale waar ze werkten. Honderden mensen zitten nog altijd vast. Bij die ramp vielen in Nepal en Tibet al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven nog altijd vermist. In het voetbal hebben Anderlecht en A-Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na 2 nederlagen waren die 3 punten toch nu wel het voornaamste. Dat zegt Marco Cana van Anderlecht.
24: We kwamen net eigenlijk een verlies. Een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Watt en Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
22: En A-Gent won ook al met 1-0 tegen OA Leuven. Na 4 wedstrijden staat A-Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12 spelers. Siebe van der Heijden is blij met de goede start.
2: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
22: Op de US Open Tennis zitten er nog altijd 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. Bij de mannen gaan Zizou Berghs en Alexander Bloks door. Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. En hij zegt dat de tegenstanders voorlopig wel meevielen.
8: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
22: Bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor de 3e ronde op de US Open. Het begint nog droog en bewolkt, maar al snel valt er hier en daar ook regen, met ook aan zee veel wind. Het wordt wel een warmer dag vandaag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt het zonniger en droger bij zo'n 23 à 24 graden.
13: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E314 richting Genk is er hinder bij Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop is ook in Houthalen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je verliest daar 35 minuten vanaf Zolder, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, want in Zellik is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En er staat ook een defect voertuig op de E19 richting Antwerpen in de Kraaibekstunnel op de rechterrijstrook.

0: even herhalen.
1: Ja, het is vrijdag.
0: Zeker, met de Memorial van Damme ook vandaag en morgen. Straks bellen we ons scout daar, want zij gaat dat daar hosten.
2: En we hebben ook een nieuwe, heel grappige aflevering van 22 minuten stomme vragen. We stellen hem straks aan je voor.

0: Niet vergeten, straks om 10 uur gaan de tickets voor deze somber in verkoop. Op 16 mei staat hij in de AFAS Dome.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Good morning, we zijn vrijdag. We zijn vrijdag 4 september vandaag. Kramarok gaat van start, het WK Basket ook met onze Belgian Cats die tegen Turkije spelen rond 5:30. Kun je volgen op Sporza. De Memorial van Damme is ook dit weekend. We willen straks met de host van de Memorial, ons scouter Ella Louche. Ze gaat je vertellen wat het daar interessant gaat maken dit weekend. Maar op vrijdag trakteren wij ook altijd op een gloednieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen. Deze week met een van de meest unhinged vrouwen die je kent.
3: 22 minuten stomme vragen aan
2: Judith.
0: Het was oprecht heel grappig. Judith is zalig, dat wisten we al. Maar deze podcast heeft dat nog eens heel hard bevestigd. Het is echt helemaal prachtig geworden toen deze vraag voorbij kwam. Ben jij een paardenmeisje?
2: Ja. Hoe weet jij dit?
0: Maar heb jij een paard?
2: We hebben nog steeds een paard.
0: Oh,
2: ja. Maar dit is paard. Niet meer... Wilt je echt die naam weten?
4: Ja.
2: Wij hebben die naam niet gekozen. Oké, dat moest via zo'n letter starten. En iemand anders heeft dat gekozen. Okay. Maar die heet Little King.
0: Als je dan dacht... Amai, wat een grappige paardennaam. Wacht. Er zitten er nog meer in onze podcast.
2: Ik had daarvoor hadden wij dus nog een paard. Dat had ook een rare naam. En dat was Clever Girl.
0: Allee, dat is Amerikaans.
2: En we hadden er nog één en die heette Beauty Boy. Nee, maar sorry.
0: Wat?
2: Stop. Ja, en we hebben dat nooit.
4: Met de omschrijving en dan een zelfstandig naamwoord. Ja. Stop daarmee.
0: Het is geen scoutstotum. Het is gewoon een naam voor...
2: De micro was bijna altijd zo een klein beetje over stuur gegaan, omdat Judith zo luid lachte. Het was echt een goede lachtherapie voor op mijn vrijdag.
0: En pas op, daarmee is het eigenlijk nog altijd niet afgelopen. Want bij een andere vraag galoppeerden we plots ook weer richting de paarden. Wat was je allereerste e-mailadres?
2: Volgens mij was dat horselover99@gmail.com. Judith, die je dus soms hoort passeren maar songs hier op M&M, is dus een certified paardenmeisje.
0: Ja. Oh my, beluister hem zeker volledig op VRT Max. Maar het heeft me ook al aan het denken gezet. Wat is jouw eerste e-mailadres eigenlijk?
2: Ja, mijn allereerste e-mailadres.
0: Ja?
2: Dat is nu zo mijn burner account. Ik kan daar zelfs niet meer op.
0: Okay.
2: Is maantje.love@hotmail.com.
0: Maantje.love.
2: Ja, ik weet niet waarom ik daarvoor heb gekozen. Maar ik kan daar dus niet meer in. Snap je? Ik gebruik dat gewoon zo... Als ik ergens een subscription moet opgeven. Ik kan zelf die e-mail niet meer in.
0: Dus. Oh, wauw. Oké.
2: Okay. Wat was die van jou?
0: Ja, nee, super saai antwoord. Ik heb altijd van in het begin het e-mailadres gekozen dat ik nu nog altijd gebruik. En dat eigenlijk gewoon super normaal is. Dat ik ook nu niet kan vermelden.
2: Maar dat is kei saai.
0: Ja, maar wel slim. Allee, ja.
2: Ja, maar saai.
0: Ja,
2: maar dus, wat was jouw eerste e-mailadres? Laat dat eens weten in de app van VRT Max. Geen schaamte, dat is een safe space. En ik wil niet de enige zijn met een raar e-mailadres dat je nu net hebt vermeld.
0: Ah, nee, maar ben je sowieso niet, hè? Want Judith heeft er ook.
2: Dat is waar. Horse lover. Horse girl? Horse lover.
0: Deze Judith.

0: Rhythm is a Dancer. Daarvoor ons Judith, waar we een podcast mee hebben opgenomen.
1: De M&M Ochtendshow.
0: 22 minuten stomme vragen kan je beluisteren via VRT Max. Het ging over paardennamen, maar ook over van die gênante eerste e-mailadressen. Dus we hadden zo eens gepolst. Hey, wat is die van jou? De app is mooi volgestroomd, moet ik zeggen.
2: Ja, en dat vind ik echt het beste. Hè. Mensen met een eerste e-mailadres, dat zegt toch soms ook wel iets over die persoon. Hè? Hm? Jeroen, die stuurt dat zijn eerste e-mailadres rapperfreak. Dat wat mail.com was. Caroline, haar eerste was ukkiepukkie, 63.
0: Ah?
2: Cute. Die van Sarah was minder cute. Angels versus Devils 666 of zoiets stuurt ze.
0: Ja?
2: Felix gaat voor een mooie reference. Die gaat voor de _ cat. Felix de cat.
0: Ah, wow, amai.
2: Ja. Ja, maar dan is er het beste van allemaal, denk ik, was Nathalie in de app van VRT Max. Vertel eens, Nathalie, wat je daar hebt gestuurd.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik werk gewoon voor een bedrijf. Ik mag alleen niet zeggen welke. Maar dan moeten wij natuurlijk ook e-mailadressen gaan verzamelen. En dan, wij werken dan met 70 plus. En dan hoor je wel eens van, ja, geile opa, @hotmail.com. En dan denk ik, meen je deze nou? Ik zeg, zijn we nog in deze tijd?
0: Huh?
3: En dan moet ik echt, ja echt. En dan denk ik, oh jongens. Maar dan verluisteren het half in je oor of heel zachtjes.
0: Oh, oei,
3: en dan zeg ik, dus heb ik het nou goed verstaan? Ja, is het dan niet ondertussen tijd om te gaan te veranderen of zo?
0: Mooi.
3: Of toen kom je echt dingen tegen. Ik denk, jezus.
2: Sorry. Nathalie, ik beeld me nu gewoon in dat jij zegt, meneer, wat is uw e-mailadres?
0: Ja, ja.
2: En dat hij in jouw oor komt fluisteren. Geile opa.
3: Ja, maar omdat hij natuurlijk heel zachtjes komt. Van, omdat hij natuurlijk zich waarschijnlijk dan ook schaamt.
0: Ja.
3: En dan zegt hij inderdaad heel zachtjes, ja, geile opa, ik ben net.com. Ik zeg, wat?
0: We zijn die maan kwijt.
3: Sorry.
0: Ja, dat is oké. Ik vind het goed.
2: Oh, merci Nathalie. Je hebt echt mijn ochtend gemaakt met je berichtje. Dankjewel.
3: Gelukkig.
2: Dat is
3: goed. En succes,
2: hè. Dankjewel. Jij
3: ook,
0: hè. Doei. Ik wil even geven.
2: Geile opa.
1: Dankzij het Koetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
6: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
5: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
6: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
5: Oh ja. En welk merk is dat?
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
8: Lotto is op zoek naar voeten.
9: Hé? Voeten?
8: Die graag op grote voet leven.
9: Graag.
10: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
8: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
9: En na het eten erop.
11: Simon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
14: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
13: Oh,
15: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
15: Lidl, dat kan tellen.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
16: Dit is deze week de M&M Big Hit.
17: Het is de perfect.
18: Ik ben Roxy Dekker en ik ben heel blij, want mijn

0: Je hebt echt het nummer voor mij verpest, jong.
1: Super, hè?
0: Ja. De M&M Ochtendshow. We zijn het daarnet al. Er is veel te doen dit weekend, waaronder ook de Memorial van Damme. Een event dat qua hosting volledig in de handen van onze bestie valt hier op M&M. Goedemorgen, Kautar Elalouz.
2: Hola. Hola. Señores, señorita.
1: Oh. Español. Un poquito. Sí.
0: Bad Bunny.
3: Het is het enige wat ik ken.
0: Ah, okay.
3: Die is daar ook al gestaan, hè? In het Koning Boudewijn Stadion.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar wie is Bad Bunny tegenover Kautar Elalouz in het Koning Boudewijn Stadion?
1: Ja.
0: Helemaal niks. Het is wel de 50ste editie van de Memorial van Damme. Gaat daar iets speciaals gebeuren?
3: Ik weet dat ze dit jaar bijvoorbeeld een paar heel belangrijke atleten gaan eren. Dus het gaat sowieso wel een beetje een feesteditie worden. En guys, ik heb een beetje stress wat de koning komt.
0: Oh!
3: De koning gaat daar ook zijn.
1: Oh, damn. Dus,
3: ja.
0: Ga jij de koning interviewen?
3: Dat denk ik niet. Maar ik denk wel, die schudt zo graag iedereen zijn hand. Hè. Dus ik denk misschien wel dat ik zijn hand ga mogen schudden. Oh, maar dat klinkt nu heel raar dat hij iedereen zijn hand, niet iedereen in het Koning Boudewijn Stadion uiteraard. Maar dus de mensen die daar staan.
0: Maar ik vraag me af of dat de koning zo klamme handjes heeft. Of zo droge handjes. Of dat hij een vaste handdruk heeft. Of zo net zo heel...
3: Ik hoop dat hij een vaste handdruk heeft. Ik vind dat wel het minste dat je kunt verwachten van een koning.
0: Dat is wel waar.
1: Hey, laat het ons weten, hè, van zodra dat je hem een hand hebt kunnen geven. Want ja,
3: ik zal een update geven.
1: De kans zit er dik in, maar de kans zit er ook dik in dat er crazy sportprestaties gaan geleverd worden. Als je ziet wie dat er allemaal gaat rondlopen. Ik zag al Everdrop een video delen, of toch, ja, er komt een video aan met Mondo Duplantis, mm-hmm. Die man die het record na record blijft breken. Naar wie kijk jij zoal uit daar?
3: Ja, ik vind dat sowieso ook wel een spannende om te zien, omdat dat wel ook altijd een cool moment is als er een record wordt gebroken, want dat stadion wordt helemaal zot. Maar ik blijf toch altijd onder de indruk van Nafit Jan. Ik vind dat zo'n indrukwekkende vrouw om bezig te zien. En ik heb die daar vorig jaar ook bezig gezien en ik was toen ook al zo onder de indruk. En toen moest ik ze interviewen en ik was zo wat... Dus ik hoop dat ik het dit jaar beter ga doen.
0: Die is groot, hè?
3: Ja, en die is mooi en die is gespierd en die is getalenteerd. Ja, ik vind dat echt... Ik kijk daar heel hard naar uit om die opnieuw te zien.
0: Ja, ik heb die ooit gezien op de Olympische Spelen in Parijs. En ik was ook zo helemaal flabbergasted, omdat die heeft zo'n aura. Die heeft zo echt een aura rond zich, dat je zo denkt van, oh my god, dat is Nafit Jam. Ja. Ik weet niet wat het is.
3: Ja.
0: Maar heb je naast Nafit Jam ook nog een beetje stress voor zo'n Koning Boudewijn Stadion?
1: Met de koning.
3: Omdat, ik ga je eens iets vertellen, hè. Maar dus, ik presenteer dat niet enkel alleen, maar ook samen met Peter van de Veire.
1: Hm?
3: En Peter van de Veire doet alles in het Nederlands en ik doe alles in het Frans.
1: Oh,
0: schout daar.
1: Damn.
0: Ja. Dat doet jij jezelf aan.
1: Heftig. Allee, moeilijke termen die je zo even uit de losse pols waarschijnlijk gaat moeten gebruiken.
3: Ja, maar dit is, je bereidt dat allemaal heel veel voor en zo, maar zo, op het moment dat je een Frans interview moet doen, is het wel even pipi in de broek. Maar dat is oké, dat komt in orde.

0: ik dacht gewoon, misschien ook even aan jou vragen, Kouter. Je moet één discipline kiezen van op de Memorial van Dammen om zelf aan mee te doen. Wat zou je kiezen? Wat zou je...
1: Maar als ik een beetje... Mag ik trainen of niet? Of is het echt gewoon ga ervoor?
0: Nee, echt gewoon. Je moet het subiet doen.
1: Ah,
0: en maar wel nog een beetje...
1: Ik zeg polstok springen, maar dat zou mislopen.
2: Wat de hel, Kouter?
1: Nee, weet je wat? Kogelstoten. Hoe moeilijk kan het zijn om een bal ver te gooien?
2: Dat
1: nee,
2: dat zie
1: ik
2: wel.
1: Ik weet dat dat moeilijk is. Ja. Maar ik pak dat ik dat misschien nog wel zou kunnen.
0: Okay. Ik hoop dat er iemand meeluisteren is die dat kan organiseren voor volgend jaar dan. Succes, Kouty.
1: Ja, dankjewel.

0: Alesso en Tovelo Heroes. Er is nog wat koninklijke informatie tot bij ons gekomen.
1: Ja, van Lea uit Antwerpen.
0: Ja.
1: Die stuurt, de koning heeft klamme handen.
0: Ah.
1: Ja.
0: En hoe weet ze dat?
1: Ze is ooit op audiëntie geweest.
0: Ja.
1: Moeilijk woord.
0: Het is vrijdag, hè. Foef, einde van de werkweek.
1: Hoe noemde jij me?
0: Wat?
1: Hoe noemde jij me?
0: Wel,
1: nee. Je zei foef.
0: Nee, zeg. 8:40, Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, in Tongeren in Borgloon in Limburg was er gisteren een grote vechtpartij tussen seizoensarbeiders die verbleven op een hoteldomein. 3 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht nadat er werd gevochten met ijzeren staven. De Volkswagen-groep wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Er zullen ook de helft minder automodellen gemaakt worden en ook de opties op die auto's zullen sterk worden verminderd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. En op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. En het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt.

0: van een Grand Slam toernooi. En het begint nog droog en een beetje zonnig in Brussel toch, maar een paraplu ga je vandaag zeker kunnen gebruiken, want het kan af en toe ook gaan regenen in de loop van de dag. Wel warm bij zo'n 25 graden. En dit weekend wordt het zelfs nog beter, want dan krijgen we meer zon, droger weer ook, bij nog altijd 23 à 24 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken
1: met de trein.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E314 richting Genk is er hinder bij Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop is er ook in Houthalen de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Die verliest 40 minuten vanaf Zolder. Maak er alsjeblieft een reddingstrook. Het gaat ook 10 minuten trager op de E19 richting Brussel vanaf Peutie.
4: M&M. We hadden het er juist over de 50ste jubileumeditie van de Memorial van Damme. Maar het is ook een speciale editie van Krammerok dit weekend. Ze bestaan 35 jaar met vandaag op de line-up. Onder andere Rudy Mantle, Antoon en Bazaar. En morgen zaterdag kan je daar gaan kijken naar onze Nina Black bijvoorbeeld. En deze Pommelien Thijs erop over onder.
5: M&M.
1: Make life
5: sing. Make life sing.
6: Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Morgen dus op Krammerok deze Pommelien Thijs. En dat is al 18 jaren gewoon volledig uitverkocht, dat festival. 18 volledige jaren, als het ware.
1: Is er iemand die zich aanbiedt voor het spel?
0: Oh, wacht. Zullen we de spanning wat opbouwen misschien?
2: Dat is goed.
0: Ja, ja. Excuus. Het is vrijdag en dan spelen we al eens een spel hier. Een spel met een beller. Een spel met een accent. En wij die moeten raden of dat het echte of een fake accent is.
2: Vorige week was het ontdekken of we een echte West-Vlaming of een valse aan de lijn hadden. Ja. Nu gaan we ontdekken welk accent we straks gaan horen.
0: Oké. Het voelt beter met een opbouw, dat is waar. Het wordt...
1: Is er iemand die zich aanbiedt voor het spel?
3: Hij is niet geld neren.
4: Of niet?
0: Ah, nee, dus...
2: Dat is uw coté, Sander. Godverdikke.
5: Uw flakke, dan puurte.
2: Ik verwacht overwinning. Dus dit wil zeggen, straks horen we iemand aan de telefoon met een Gents accent.
0: Ja.
2: Wij moeten achterhalen, is dat een echte Gent nog? Of is dat die, net zoals ik nu, doet alsof dat een Gent nog is?
0: Maar ik hoop dat het even makkelijk is als dat jij het nu doet.
2: Ja, ik kan dat heel slecht. Ik kan dat echt niet goed.
0: Maar ja, het ding is, ik ben effectief van Gent, maar ik ben echt een Gentenaar als het Gentse feesten zijn. En alles daarbuiten, ben ik eerder een Mechelaar. Snap hem? Nu woon. Dus, okay. Maar,
2: de fake Gentenaar dus eigenlijk. Maar specialisten in het Gents accent mogen zeker een berichtje sturen in de app van VRT Max met een zinnetje of een vraag waarmee we een echte Gentenaar zou kunnen uitpikken. Ik kan dat echt niet. Jezus. U flakke.
6: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor

0: Pukkelpop. Toen Purple Disco Machine er stond, dat graag gezien.
1: Oh, dat was niet zo goed, denk ik. Oh. Nee, nee, nee, ik heb niks gemist. Ah. Nee. Dat was zeker niet fantastisch goed.
0: Oh, phew. Oh, het weekend komt eraan. Er komt ook een nieuw spel hier aan. Waarbij we bellen met de luisteraar, die heeft dan een accent. Maar is dat zijn, haar, hun echte accent of niet? Of zitten we gewoon met een hele goede faker te bellen? Speel gerust mee, zou ik zeggen.
2: Eén beller. Eén babbel. Eén accent. En de vraagste beat is een gentleman. Of niet? Ah.
0: Wij mogen zo meteen anderhalve minuut vragen wat we maar willen. Om zo hopelijk het accent te doorprikken. Of net niet, natuurlijk. Als jij een goede vraag hebt, dan mag je hem delen in de app van M&M. Er was een binnengekomen, maar ik snap hem niet.
1: De app van VRT Max, bedoelde.
0: Ja, dat bedoel ik. Klopt.
1: die vraag die zegt... Vraag eens aan de Gentenaar wat een kalmoeie of een gesgeiten is.
0: Ja, maar...
1: Maar een gesgeiten, is dat niet West-Vlaams? Grasgeit, zo'n
0: gesgeiten. Ik zou voor god niet weten wat allebei is.
1: Een kalmoeie. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, jij bent hier de Gentenaar, hè, Sander?
0: Vroeger vooral, hè. Allee, ik woon nu al even in Mechelen.
1: Wow. Maar ik reken op u, hè.
0: Ja, bon, we gaan eraan beginnen. Is het goed?
1: Ja.
0: Anderhalve minuut. Let's go. Hallo, met wie?
3: Met Cies.
0: Cies.
1: Dag, Cies. Wat zijn je plannen dit weekend?
3: Ik moet werken. Ik heb een café en ik moet werken.
1: Oh.
0: Dat is wel vreegens om een café te hebben.
1: Ja, ja. Tot te laat blijft je café open?
3: Tot 1 uur 's nachts.
1: Oké. Okay.
0: Wat is buiten je eigen café je favoriete plek in Gent?
3: Alle andere cafés in Gent.
1: En waar zit je het liefst op café? Welke plein?
3: Ik ga graag naar de Vrijdagmarkt.
1: Ja.
3: Of bij mijzelf natuurlijk.
0: En wat bestelde dan?
3: Ik drink liefst wel gewoon pintjes.
0: Pintjes.
1: En welke merk pintjes is jullie favoriet?
3: Welke merk?
0: Ja, ja. Ik weet niet, is er een goed streekbierje of zo?
3: Ah, mijn favoriete bier is nou een duiker.
1: Nou een duiker.
0: Nou een duiker.
1: Oké. Ja. Welke tram of bus neem je het liefst in Gent?
0: Goeie vraag.
3: Kijk, meestal met fiets, maar als ik moet kiezen, ja, tram T1 of T3 is dat nu.
1: Ja. Oké. Waar is het zo gevaarlijk om te fietsen in Gent?
3: En dan boord.
1: Dan buurt.
0: Oh, dat ging ook een vraag zijn. Hoe dat andere station van Gent heet.
1: Wat is je favoriete Gentse woord?
3: U-vlakken.
0: Wat is de straat waar je al zo gaat winkelen in Gent als je inkopen moet doen?
3: De Veldstraat.
1: De Veldstraat. Wat is je favoriete broodje bij de bakker?
3: Bij de bakker?
1: Ja.
3: Moet ik vragen. Het zijn niet zo bij de bakker. Chocoladekoek.
1: Een wat? Een chocoladekoek.
0: Chocoladekoek, weet wel.
1: Gaat naar die...
2: We zitten aan de tijdslimiet. Ja. Is de Gentenaren of niet?
1: De Gentenaren die niet graag naar de bakker gaat, dat past niet in mijn beeld.
0: Alles hieraan ademt Gent wel, vind ik. Zo,
1: ja, ik vind nou...
0: Alle andere cafés, weet wel. Oude Duiker vind ik goed. Ik vond het ook een beetje raar misschien. Ik zeg nog altijd... Tram 1 gewoon tegen een tram. En dat is tot T1.
1: Maar ja, jij moet,
0: ja,
1: jij moet niet zeggen.
0: Al lang niet meer, ja.
1: Sander, je bent er al lang niet meer.
0: Oké, okay,
1: tram 1 gaat zelfs niet meer naar de Korenmarkt. Rechtstreeks. Dat is crazy.
0: Ik zeg. Ja, toch Genteraar. Ik ga wel... Ja, voor mij is het echt.
1: Oké. Okay. Ik denk ook dat een echte Gentenaar.
0: Ook een echte, hè? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Je babbelde met...
0: Een echte?
3: Een Gentenaar.
1: Ah, ja!
0: Zie, maar het was duidelijk, weet wel. Het was de, ja, U-vlakken en al. Nee, je had mij volledig mee.
1: Dat is ook wel echt een heel typische Gentse R.
0: Ja, hè?
1: Niemand anders zo precies.
0: Ja.
1: In Vlaanderen heeft zo die een R.
0: Ja, zo'n oude duiker, daar kwam die goed naar boven, weet wel.
1: En welk café heb je dan in Gent?
0: Ja, maak reclame.
3: Café Romain. We zijn net 1 jaar open sinds vorige week vrijdag.
0: Oh, cool.
1: Café Romain. Dat is ook zo Gens, hè.
0: Ja.
1: Eén motje geeft naar Café Romain. Nee, nu klink ik als Boma. Sorry. Ik ga het niet proberen. Maar kijk, als er iemand is die luistert die wel keigoed een ander accent kan nadoen...
0: Ja, ja. Maar komt even wat zijn, hè. Volgende week is het alweer een ander accent dat hier naar boven gaat komen, dus... Effectief, heb je een accent volledig onder de knie? Of kan je het echt gewoon volledig goed nadoen? En meld jezelf nu aan in de app van M&M. Merci. Huh? Ja. App van VRT Max.

0: We hebben het er vanmorgen al over gehad, hè, over deze man. Alex Warren en zijn Fever Dream heeft een nieuw album uit. Hij is dat aan het promoten.
1: Op een heel originele manier. Je moet echt maar eens gaan naar zijn TikTok.
0: Oh, dat is hilarisch, man. En hij blijft maar gaan.
1: Hij blijft maar gaan. Ik vind het echt goed. Alex Warren, hij verdient alle promo voor zijn album.
0: Ja, ja, ja. Echt, gaat kopen. Kom aan.
2: Dit komt er nog aan.
3: Als je hem op M&M laat staan.
0: Het is vrijdag, dus zometeen helpt Alexandra je door je voormiddag. En vanaf volgende week trouwens, misschien ook al even zeggen, zijn Manu en Charlotte en Julie en Brechtje terug met hun show hier op M&M. Maar vanavond ook al Nina Black Friday om 7 uur. Nadien om 9 uur Laura Govaerts met M&M Party. Om 10 uur DJ Licious met zijn radioshow. Kortom, vrijdag en weekend vibes op M&M. Nu nog Britney Spears. Toxic.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel, eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja. Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
7: Nog een keer, nog een keer.
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kipkrokant. Niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour. Ook op zondag. Carrefour.
9: Wat eten we vandaag?
10: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
10: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
11: Goedemorgen, het is 9 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Janneke Aerts.
13: Er is meer nieuws over het gevecht tussen seizoensarbeiders. In Tongerenborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een ruzie ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven tijdens de fruitpluk. Ze vielen elkaar onder meer aan met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester.
14: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er van allerlei pistes waarom. We hebben de hele dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen. En s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
13: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven daar 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60. De werkgevers van die seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt de politie.
15: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
13: De 3 verdachten zijn intussen ook aangehouden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft gisteravond een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar dat wordt nog onderzocht. Nu, de politie zegt wel dat er aanwijzingen zijn van sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groepen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over het einde van de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. En het zou ook de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Marijn Trio.
16: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
13: Het is bewolkt, maar in de loop van de dag valt er hier en daar ook wat regen uit met aan zee veel wind. Het wordt wel een warme dag vandaag bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger, droger en dat bij 23 of 24 graden.
12: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
17: M&M. Alexandra Gazzina.
18: Het is vrijdag en Swedish House Mafia zorgt ervoor dat jullie vrijdag met een zeer hoge moraal ingaat. Welkom.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

dat nummer begint met deze zachte piano en ontploft dan echt helemaal met die uithalen van Meteor. Kan hij zo goed. Dit was Nooduitgang. Het is vrijdag 4 september, de eerste vrijdag van deze maand. De eerste vrijdag van het schooljaar ook. Toen ik daar hier reed naar M&M, zag ik heel veel kinderen in bakfietsen die gevoerd werden naar school. Ik zag ook hier en daar allen herfstblaadjes dwarrelen. Ja, sorry, ik heb het gezegd. Ik weet het, is nog te vroeg om afscheid te nemen van de zomer. Voor mij ook. Het is ook officieel nog zomer. Nog 19 dagen, volgens de astronomische denkwijze dan toch. En ook volgens mijn weerapp, want als ik het weer check, ja, zie ik zaterdag en zondag mooi en warm zomersweer. Daarnet ook bevestigd door Yannick tijdens het weer. En vanaf dinsdag gaat het dan weer downhill met regen en zo, 18 graden. Dan gaat het beginnen. Hè. Dus om maar te zeggen, haal maar alles uit jouw weekend. Bijvoorbeeld uit Kramrock, met heel veel goede artiesten daar op de line-up, zoals Pommen in Thijs. Haal maar alles uit jouw weekendje weg, mocht je dat van plan zijn. Uit jouw laatste barbecue's van de zomer of uit gewoon chillen in je tuin, in de zon. Zoveel leuks om naar uit te kijken. En ik help jou door jouw laatste werkdag van de week met nu Lionel Richie.

Met Watermelon Sugar, Thibaut Temmerman, 21 jaar uit Lokeren. Die heeft een nieuwe job te pakken, laat hij weten, in de app van de M&M. Hij stuurt, ik ben ondertussen al de laatste dag van mijn eerste week bezig. En we hebben ook nog gebeld over dat sollicitatiegesprek. En hij zegt, dat belletje heeft geluk gebracht. Merci daarvoor, al graag gedaan.

Guetta. Met Anne-Marie, met Baby Don't Hurt Me. Het is vrij rustig onderweg, nog een paar kleine filetjes. Op de E40 richting Gent verlies je 10 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. En het gaat 10 minuten trager op de

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Het was een zeer drukke zomer voor Maxime. En hij heeft net als heel veel andere Vlamingen, en misschien ook niet Vlamingen waarschijnlijk, aan de zee gezeten. Hij heeft veel aan de zee gezeten. Voor verschillende dingen. Bijvoorbeeld als Pieter in Circus Camille. Maxime kroop dus in de rol van Pieter, in de huid van Pieter. De sportieve stagiair die dan ja, een rol speelde in de voorstelling van Circus Camille. Was heel indrukwekkend toen ze daar samen terug op het podium stonden. Precies een reunie van Like Me was heel tof. En Maxime was natuurlijk ook veel aan de zee voor VRT Zomerhit. Daar heeft hij mee gestreden voor die felbegeerde trofee. Dat was met dit nummer. Uiteindelijk won K3 met de zomer van Oja Lele. Maar dit was toch echt wel een strong contester. Hoe dan ook, Maxime en Babette.
1: Hey, ik ben Maxime.
2: En ik ben Babette. En je luistert naar M&M.

0: Meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
3: Mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

als het van Katie afhangt. Begint het weekend nu al om 9:45 morgens met Last Friday Night. Kan dat ook gewoon niet anders? Hoe laat begint jouw weekend vandaag? Is dat om 16 uur wanneer je je kind gaat afhalen van school? Om 17 uur als je werk gedaan is? Of in de middag omdat je een half dagje recup hebt? Kan allemaal. Let me know in de app van VRT Max. Wanneer, hoe laat begint vandaag jouw weekend?

Jolien de Sot uit Wevelgem stuurt. 19 uur, jongen, ik tel nu al af. Snap ik. You can do it. En Frederik Kloet uit Oostkamp laat weten. Mijn weekend begint vanavond om 5:30 na het werk. Ook iets om vooraf te tellen. Anaïs Broekaert uit Oudenaarde stuurt. Mijn weekend start nu, want morgen staan mijn vriend en ik aan de start van de 5150 in Knokke. Ik heb gecheckt wat dat is. Dat is een triathlon. Dat is 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en dan 10 kilometer lopen.

Lars van Nijen, 24 jaar uit Hoogstraat, crack the codes in de app van VRT Max. Want hij stuurt, ik ben om 3 uur 's nachts begonnen en dus begint om 11 uur mijn weekend. Ah, wel, dat is dik verdiend als je om 3 uur 's nachts, dat is echt het midden van de nacht, begint. Dan heb je het dubbel en dik verdiend dat dat weekend extra vroeg begint. Dat is nog een dik uurtje, nog een uur en 9 minuten of zo. En dan ga jij beginnen aan jouw weekend. Ik gun het jou superhard.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Goedemorgen, het is 10 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Yannick Aerts.
7: Experten waarschuwen voor de crowdlending van Average Rob. De influencer wil minstens een €500.000 ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patat. Financieel expert Steven Rombout van VRT Nieuws legt uit waar je op moet letten.
8: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan een bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis friet van La Patat. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patat, dan riskeer je al je geld te verliezen.
7: De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken, zegt de politie.
9: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. U loopt nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
7: De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft gisteravond een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een laadseerinstallatie voor vuurwerk, maar dat wordt nog onderzocht. De politie zegt dat er aan aanwijzingen zijn wel van sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door Rusland, andere werden gelinkt aan linkse groepen. In Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk. Nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen. Het is bewolkt met hier en daar ook regen, met aan zee veel wind vandaag ook. Met het wordt wel een warme dag bij 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en ook droger bij dan 23 of 24 graden.
10: Ga van
11: kijkfile
10: naar
11: Zerke, kijk eens, hè.
10: Met de trein.
11: M&M.
5: Alexandra Katina. Het is aftellen naar 15 september in de AFAZOM. Al zijn er wel wat tegenslagen bij Cat's Eye. Zometeen meer daarover.

0: Louis Capaldi.
1: Before you go.
0: Met Before You Go.
2: M&M.
0: Op 15 september gaat er een nieuw geschiedenishoofdstuk worden geschreven in de AFAS-dome. Want de girls van Cat's Eye komen naar België. Ik zou eerlijk gezegd Antwerpen vermijden met de auto als je daar niet naartoe gaat op 15 september. Want het gaat sowieso kei druk worden. Ik heb eens gekeken op Ticketmaster. Er zijn letterlijk 2 zitjes over. En niet eens naast elkaar. Nee, allebei ook gewoon aan het andere uiteinde van de zaal. Dus het is basically bijna helemaal uitverkocht. Maar. De fans kregen wel de ene teleurstelling na de andere de afgelopen maanden, maar ook de afgelopen week. Want oorspronkelijk was Cat's Eye dus een groep met 6 meisjes vanuit verschillende uithoeken van de wereld. Manon nam enkele maanden geleden al een pauze, dus die ging er sowieso al niet bij zijn bij de tour. Dus ze gingen naar de AFAS-dome komen met 5. Ja, ik moet zien dat de wiskunde hier goed blijft, want het wordt gecompliceerd op den duur. Maar nu werd enkele dagen geleden bekend dat ook Sophia een pauze neemt door haar mentale gezondheidsproblemen. Volledig begrijpelijk natuurlijk ook. Gezondheid altijd op de eerste plaats. Maar daarbovenop heeft Megan nu ook nog last van een verstuikte enkel, waardoor Cat's Eye ook moest cancelen op het festival van Olivia Rodrigo enzovoort enzoverder. Het is nog niet duidelijk of dat gaat worden opgelost, hoe erg het is met die enkel. Dus dat hangt nog een beetje in de lucht. Maar je voelt het al aankomen. Ze gaan daar niet volledig zijn natuurlijk. Hè. Enkel Daniela, Yunche en Lara blijven nog over. En dan misschien Megan, afhankelijk van die verstuikte enkel. Dat is nog onduidelijk. Maar het wordt sowieso een topconcert. En bij M&M op VRT Max kan je trouwens ook nog meedoen om tickets te winnen voor Cat's Eye in de AFAS-dome. Dit zijn ze met

0: 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.
2: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: M&M.

ons gewoon nummer Train met de Drops of Jupiter. En we zoeken aan de kapper kan deugd doen. Ook voor Chapel Rowan. Die is een keer eens voor iets compleet anders gegaan. We kennen haar van haar rode, volumineuze krullen. Wel, onlangs gaf ze een concert met een nieuwe hairstyle. Het is een bob. Korter, gestyled, met bangs van voor. Het staat daar.

0: One Direction.
1: And live while we are.
0: Met Live While We're Young. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven is in Zaventem één rijstrook versperd door een ongeval opgepast daar. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Elders op de snelwegen alleen lichte vertragingen. En in Brugge kan het verkeer niet over

En er gaat een video van 4 jaar geleden viraal, waarin ze in haar t-shirt en jogging haar make-up routine aan het tonen is. Fans herkennen haar niet. Ze ziet er compleet anders uit dan op de glammy foto's van nu. En dit is ze, met Choosing.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
10: Yellow! Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
18: Mannekes, het is september, hè?
19: Ja, dat hadden we ook door.
18: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
19: Dat ook, ja.
18: Wat ook, ja?
20: Dat hadden we ook door.
18: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
19: Oh! Dat hadden wij niet door.
18: Dan is het nu door.
21: Ja, naar Gamma!
22: Hoe maak je het?
23: Samen met Gamma, Gamma.
24: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
25: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
26: Go Yellow!
27: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
28: Dus ook voor klanten?
27: Yep. Go for info naar telenet.be.

Applejack met Never Forget You. Nu, twee werelden die compleet anders zijn. Zometeen hoor je een groep die compleet viraal ging deze zomer op TikTok en op het internet. Eerst even een tripje. Down Memory Lane met TLC.

Levitating. Dua Lipa en The Baby met Levitating. M&M. Het wordt een schoon weekend met mooi weer. Het zonnetje is daar al aan het piepen van achter de wolken. Maar goed ook, want Krammerok staat op het programma dit weekend. Van 4 tot en met 5 september in Stekenen kan je gaan feesten op de beat van heel veel verschillende goede artiesten. Zoals bijvoorbeeld Rudy Mantle, vanavond al. En Pommelien Thijs gaat daar morgen optreden. Ik zie nog Bazaar op de line-up. Ik ga er eens op klikken. Het is vanavond op de Main South te doen, vrijdag 4 september. Van 10:50 tot 1:00 s'nachts. 1:05 om precies te zijn. Daar ga je dit nummer kunnen horen. Ooit komt er een dag van Bazaar, hun nieuwste album, Exit. Deze slaapt wel echt goed. Deze komt goed binnen op een vrijdagochtend. Een hele goede morgen. Dit is Bazaar.

0: programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
10: Aha, oké.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Wat eten we vandaag?
17: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
16: Onmisbaar in de keuken.
17: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
16: Gratis en voor niks.
18: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: Het is 11 uur. Goedemorgen.
20: VRT Nieuws
19: met Yannick Aerts.
21: Experten waarschuwen voor de crowdlending van Average Rob. De influencer wil minstens €500.000 ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patate. Financieel expert Steven Rombout van VRT Nieuws legt uit waar je op moet letten.
22: Bij crowdlending lenen beleggers geld uit aan een bedrijf in ruil voor interest. Hier krijg je ook nog iets extra's. Een jaar lang elke week een gratis frit van La Patate. Dat klinkt erg aantrekkelijk, hè? Vooral voor jongeren, omdat de rente van 5,5% bruto een pak hoger is dan bij een spaarrekening. Maar de risico's zijn ook veel groter, hè? Als het misloopt met die frituurketen La Patate, dan riskeer je al je geld te verliezen.
21: Een delegatie van Oekraïnse artsen en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum SAS Antwerpen. Het ziekenhuis aan de stroom was blij met die opleiding.
23: Ze willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aan kunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte in trekken.
21: In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov-machinegeweer gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19 jaar. Vier wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De vier mogen 3 jaar werken aan de VUB en behouden intussen ook de band met hun Amerikaanse universiteit. Het is bewolkt met hier en daar ook regen, met aan zee veel wind vandaag. Het wordt een warme dag wel, bij zo'n 25 graden. Dit weekend wordt zonniger en droger, bij zo'n 23 à 24 graden. M&M.
19: Alexandra Gazzina. Roxy Ro heeft de M&M Big Hit van deze week gefixt. Je hoort haar zometeen. Eerst nog Topic en Tom's and I.

Stefanie Driessen uit Soersel stuurt schijfke. Zeker dat het... Andrea Bogaert uit Londerzeel heeft nog een belangrijke vraag in de app van de VRT Max. Ze vraagt, presenteren Manu en Charlotte niet meer op vrijdag? Maar ja, zeker wel. Vanaf volgende week zijn ze terug. Je hoort ze dan vanaf 3 uur in de namiddag, als ik mij niet vergis. Ja, ja, zeer zeker. En vandaag komt er ook nog een ander programma terug dat je gemist hebt in de zomer, namelijk Nina Black Friday is back. Vanaf vandaag, vanaf 7 uur 's avonds, om je in de sfeer te krijgen voor al jouw weekendfeestjes. Hoe wild of niet wilt je het ook maken, Nina Black Friday is altijd een goed idee op een vrijdagavond. Dus M&M is back na de zomer. Zometeen hoor je de M&M Big Hit van Roxy Dekker. Eerst Coldplay met Higher Power. M&M. Een ideaal nummer om zo de extra motivatie te voorzien voor die werkuren die nog moeten gebeuren voor het weekend.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Het is de perfect.
2: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want mijn

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Krevel.
5: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de week.

0: start.
1: Mannekes,
2: Mompie,
1: september, hè?
3: Ja, dat doen we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat doen we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh!
3: Dat doen wij niet door.
1: Dan is het nu door.
2: Ja, naar Gamma!
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Bera met Say My Name. Binnenkort op internationale tour. Hij is goed bezig, toch? Jacob Serruis uit Nevelen. Laat nog weten in de app van VRT Max. Zou je de groetjes kunnen doen aan mijn vrouw en mijn twee fantastische kindjes? Want wij zijn vandaag 7 jaar getrouwd. Dus jammer genoeg zijn de goede 7 jaren nu voorbij, zegt hij er ook bij. Jacob, dat mag je dan niet zeggen. Jong, het begint nog maar pas. Als uw vrouw dat zou horen, ik zou niet pleased zijn. Maar proficiat daar. Geniet ervan.

strijkertjes daarbij. Ed Sheeran en Perfect. Zometeen ga je diep in de ogen kijken van Alesso en One Republic. Naar Brussel, 10 minuten erbij op de 1.19 vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Strombeek en Machelen. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de 1.19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En elders op de snelweg alleen lichte vertragingen.

0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
5: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Huh? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen open, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten erop.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto, omdat het kan.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we...
14: Promokoken.
15: Vanavond iets Italiaans?
16: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
16: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement.

0: Baby.
1: Zeg, zitten er hier jarigen in de zaal? Als jij vandaag jarig bent, proficiat. Maar ik wil vooral ook horen als jij maandag jarig bent, 7 september. Laat dan van je horen in de app van M&M. Sander en Imaan, die hebben dan misschien wel een toffe verrassing voor jou in de M&M ochtendshow maandag. Dus let me know. Jarig 7 september? M&M.

Drive Safe. Ik heb vandaag iets bijgeleerd. Judith was een paardenmeisje vroeger. Je weet wel, die girl wiens leven paarden was. Paardendekbed, paardenkamp, paardenposters, alles. Dit vertelt ze in de nieuwste aflevering van 22 minuten stomme vragen. Vanaf vandaag te beluisteren op VRT Max. Dus check het. En dit is Judith.

Oh, die teksten van Judith. Komt altijd zo goed binnen. She's a queen. Judith met Judith Not Sign Up For This. Veel plezier met jou vrijdagmiddag. Anke die komt aanschuiven tijdens jouw lunch. Smakelijk met jouw boterhammetjes, pasta pesto, whatever it may be. En geniet nu al van jouw weekend.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijk BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Coruit Groep.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow!
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter. Want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
12: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
11: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Code Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar!
8: Ja, echt. Info

0: Lina Verbeek. Chirurgen van het UZ Leuven hebben een wereldprimeur. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met bindweefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden al een aantal transplantaties die succesvol waren. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze dus ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
1: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
0: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang zijn er verhalen van kinderen die elke dag uren op de bus van en naar school zitten. In de streek rond Roeselare in West-Vlaanderen werken ze met Mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben zo een alternatieve manier gevonden om op school te raken, zegt Mobi-coach Kimberly Kouwerlier.
2: We kunnen dat met de fiets, de bus en de trein doen. Dat is te zien waar de leerlingen wonen of hoe ze zich daarbij voelen. En dan leren we een traject aan dat ze zelf kunnen leren van, ik kan dat alleen. De ene leerling kan dat in 1 dag, de andere in 2, maar je hebt er ook die langer nodig hebben. Dus ze moeten volledig het vertrouwen vinden en voelen van, oké, ik kan het zelf.
0: De leerlingen zijn daardoor sneller op school en ook de schoolbussen moeten minder lang rondrijden. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing beschoten werd met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov-machinegeweer gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19 jaar. De Amerikaanse president Trump stuurt dit weekend 2 gezanten naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De 2 zijn vastgoedmakelaar Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Kushner en Witkoff trokken al eerder naar Moskou, maar het zal de eerste keer zijn dat ze ook naar Kiev gaan. Het nieuws moet wel nog worden bevestigd door de VS. Vanmiddag regen en tot 24 graden. Het kan ook flink waaien. Morgen droog en vaak zonnig met wat stapelwolken. En dan tot 21 graden. En ook zondag veel zon, dan halen we tot 25 graden.
3: Een blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
4: M&M.
5: Morgen rond 10 uur s'avonds gaat de grond in Stekeren daveren. Want Pommelien Thijs die staat daar op Krammerhoek.

had daar straks iets heel raar voor. Ik deed mijn laptop open en mijn computer dacht al dat het 5 september was. Ja, echt waar. Het stond zoals datum ingevuld. Ook al mijn programma's waren geprogrammeerd op morgen. Helaas, het is nog geen weekend, nog geen zaterdag vandaag. Maar we gaan de weekendvibes wel al opzoeken. Met de beste meezingers deze namiddag. En straks ook met de nieuwe song van Miley. Zonder Cyrus vanaf nu, maar je krijgt van mij wel een Iris. Allee, Iris eigenlijk, van de Go-Go Dolls.

0: Dank u, dank u wel om te stemmen.
1: Wordt het morgen. Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

0: je opwinden in de file.
1: Maar rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
0: Of een nieuw lief swipen op de trein.
1: Oh, ik wou naar rechts. Waarom nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
0: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

van Calvin Harris en Sam Smith. M&M. Rate the song. De nieuwe song van Miley staat voor je klaar. Ze heeft gekozen om haar achternaam te laten vallen. Er zijn er trouwens veel artiesten die dat doen. Hè. Denk aan Beyoncé, Madonna, Cher, Adele. En is nu ook gewoon Miley. Het is ook meteen het begin van een nieuwe era. Dat hoor je ook wel op haar nieuwe song. Bass Persuade. Dat is ook meteen de titel van het album dat uitkomt op 18 september. En op 16 en 18 oktober geeft ze ook al twee exclusieve shows in de iconische Hollywood Bowl in Los Angeles. Dus Miley is echt on a roll. Het is heel tof om haar eens in een nieuwe stijl te horen. Het is iets helemaal anders dan Wrecking Ball, Flowers of Party in the USA. Het is zo een beetje dancepop met 80s invloeden. Het lijkt zo'n beetje op Pokerface van Lady Gaga in de verte, maar ik hoor er ook wel zo'n klein beetje Charlie XCX en Billie Eilish of zo in. Die hebben zo'n song gemaakt, The Guest. Dat zit er zo, allee, zo wat die invloeden. Ik vraag me vooral af wat jij ervan vindt. Vanochtend moest je er nog een beetje inkomen, denk ik. Misschien vinden jullie het nu al een klein beetje beter. Of denk je echt, wat een topsong is dit? Je mag vooral jouw punten op 10 doorsturen in de VRT Max-app. Daar eventjes doorklikken naar het M&M-kanaal. En dan mag je punten op 10 doorsturen voor Bass Persuades van Miley. Rate

Persuade van Miley Cyrus. Read the song. Miley moeten we vanaf nu zeggen, maar op Spotify staat daar wel nog Miley Cyrus. Het is een klein beetje verwarrend allemaal. Een beetje een identiteitscrisis, denk ik. En ik zie vooral ook dat jij ook precies een crisis hebt van het nummer. Allee jongens, ik vind het echt nog wel een leuk liedje hoor. Ik vind het zo'n hele coole badass vibe hebben zo. Ik hou er wel van. Maud de Hulu is geen fan. Ik heb het vanochtend ook al gehoord in de ochtendshow, maar ja, geen fan. 4 op 10. Kari die zegt voor mij een 2 op 10. Dirk zegt het valt een beetje tegen. 5 op 10. Ook Kenny die geeft een 5 op 10. Niet slecht, maar speciaal. Het is een keuze. Stefan die zegt een 0 op 10. Ik vind het maar niks. Melissa Victoire die zegt het heeft wel iets. Een 8 op 10. Oké, okay, dat is al het eerste echt positieve cijfer. Ook Elke die zegt voor mij vind ik het echt wel een 9 op 10. Een goede nieuwe vibe van Miley Cyrus. En ook nog ja, Marcel die geeft hier een 8 op 10. Die is ook nog wel fan. Ah, wel, merci voor alle punten. Als ik het hier optel, dan zitten we op een 6 op 10. Dat is nog niet supergoed. Maar ik denk echt, dit is echt zo'n nummer dat nog eventjes moet rijpen. Je moet er even aan gewoon worden, ook, hè, aan die nieuwe sound van Miley. Dus straks, na 6 uur, dan hoor je ze nog eens opnieuw hier in Rate the Song. En dan mag je

Naar Antwerpen nog 20 minuten erbij op de E19 van voor Kleine Bareel. En ook 3 kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Voor de rest op de snelweg op dit moment enkel een paar lichte vertragingen. Hi. M&M.

0: Religion van Bebe Rexha en Faithless. Ik heb nog zo'n typische openingsdans bij op trouwfeesten. Mensen vinden dat altijd een heel romantisch nummer, maar ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Want Ronan Keating die zegt letterlijk: You say it best when you say nothing at all. Eigenlijk bedoelt hij gewoon: zwijgt maar al. Voor mij zal er ook al moeilijk zijn met een babbel. Van mij mag je meezingen hoor.
1: Het

0: Wrecker komt naar België. Are the Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Foodbed. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbed.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko?
3: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

Stars and On My Soul. De ochtendshow heeft jou nodig, want ze zoeken nog iemand die ze kunnen verrassen volgende week maandag. Een goed begin van de week, lijkt mij. Enige voorwaarde is wel dat je jarig moet zijn. Dus ben of ken je iemand die jarig is op 7 september? Laat het dan nu weten via de VRT Max-app en dan kunnen we een leuk cadeautje voorzien. M&M

En twee dagen geleden was daar een soort IMAX-avond van gemaakt. Dat je dus voor één avond heel dat concert kon volgen op IMAX in de cinema. Was bijzonder. Kon je dus alle liedjes en alle fans zien meezingen. Wat live gefilmd was vanuit Parijs. Maar bon, Katy Perry dus. Helaas niet op Rechter Boutique afgelopen jaar. Ik hoop dat ze snel nog eens naar België komt. Bon, ik heb voor jou nog Mumford & Sons meteen. Nu eerst nog Milk Inc. en Madison. Die staan in oktober in de AFAS Dome.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zou je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè? Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè? Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè?
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden.

0: Hartchirurgen van het UZ Leuven hebben een wereldprimeur. Ze hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met weefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden met succes al een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig is voor infecties. En de patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
1: Wat we eigenlijk zagen is dat dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten.
0: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is één Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Een groep gemaskerde mensen trok toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde. Er werd geschoten, er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Enkele regio's in Vlaanderen zoeken uit hoe ze het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs beter kunnen organiseren. Al jarenlang zijn er verhalen van kinderen die elke dag uren op de bus van en naar school zitten. In de streek rond Roeselaren in West-Vlaanderen werken ze met mobi-coaches. Zij leren kinderen om zelfstandig naar school te gaan met de fiets of het openbaar vervoer. 4 op de 10 leerlingen van het buitengewoon onderwijs daar hebben zo'n alternatieve manier gevonden. Schooldirecteur Gerrit de Molder is erg tevreden over het systeem.
2: Naast tijdswens zien wij ook een kwaliteitswens. Als leerlingen minder lang op de bus zitten, is dat voor hun welzijn in ieder geval ook beter. Ze komen eigenlijk wel op een betere manier aan op school. Langs de andere kant, waar zien wij ook een winst, is in het feit dat de leerlingen die niet gebruik maken van het collectief busvervoer, dat zij sowieso sneller hier op school raken.
0: En er zou dit weekend diplomatiek overleg komen tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog in Oekraïne. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar Moskou en Kiev trekken. Jens Fransen vertelt wat er nu al bekend is.
3: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. Kan logisch zijn, want de twee gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou wel de eerste keer zijn dat ze samen naar Kiev trekken. En de twee moeten vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev op gang trekken. Komt er dan snel vrede? Dat is een andere vraag. Het betekent vooral dat beide partijen nu op zijn minst het weer de moeite vinden om opnieuw te onderhandelen.
0: Vanmiddag regen en tot 24 graden. Het kan ook flink waaien. Morgen droog en vaak zonnig met wat stapelwolken. Tot 21 graden dan en ook zondag veel zon. Dan tot 25 graden. M&M.
4: Kat Overmeers is onderweg naar de luchthaven om op vakantie te vertrekken. Ik kan me voorstellen dat je niet meer te houden bent, Kato, net als deze.

Kels begin deze zomer. En nu heeft Travis wat meer details onthuld over zijn huwelijk met Taylor Swift in een nieuwe aflevering van de podcast New Heights. Hij noemde zichzelf daar een trotse, getrouwde man. Ook al om te lachen, Mr. Swift. En ze zijn dus getrouwd in Madison Square Garden in New York. Ze wilden daar vooral een intieme setting creëren, zonder afleiding. Dus vooral grote ruimte die ze volledig konden afsluiten voor het oog van de camera's. Mensen mochten ook geen foto's trekken. Maar hij zei wel, het was zo magisch. Het feest ging verder tot in de late uurtjes. Dus het zal daar wel een fantastisch feestje geweest zijn.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Let's go! Mediamarkt.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
14: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
13: Oh, en Lidl, op die kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Wat eten we vandaag?
16: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
15: Onmisbaar in de keuken.
16: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
15: Gratis en voor niks.
17: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Made You Look van Meghan Trainor. En ik heb hier nog een song bij waar ik altijd zelf heel goed gezind van word. Het is ook een van de soundtracks van de animatiefilm Code, die eerder dit jaar al uitkwam. En het is echt gewoon zo'n feel-good song. Pas perfect op deze vrijdag-vibe, vind ik. Ja, als jij er ook van aan het genieten bent, als je al aan je weekend begonnen bent zelfs, laat maar gerust weten in de app van VTM.

net als West. Op de Antwerpse ring is het meer dan een half uur file rijden richting Nederland, tussen Sint-Annelinkeroever en Borgerhout. Richting Gent nog 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En voor de rest enkel lichte vertragingen. M&M.

Lefty. Ik kreeg hier daarnet een berichtje op mijn WhatsApp van Fabian. Onze Fabian Hermans, die zei: oh my god, guess welke radio hier opstaat in de plantenwinkel in Wemmel. Ik weet niet wat ze in de plantenwinkel in Wemmel aan het doen is. Maar hey, wel keileuk dat ze daar naar M&M luisteren. Fijn, straks is Fabian Hermans hier trouwens ook vanaf 4 uur om jouw gezelschap te houden hier tijdens de avondshow. Heel plezant. Zometeen moeten we het trouwens ook nog eens hebben over dat nieuwe programma van Christel Verbeke. Nu eerst Love Generation.

0: Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel, leef beter.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh!
3: Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Meer tijd met je vrienden nodig?
13: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
12: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
14: Ching ching!
12: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je

0: Isn't Ready van Somber. M&M. Christel Verbeke die was afgelopen week hier te gast tijdens de M&M ochtendshow. Omdat ze dus een nieuw programma heeft op VRT1. Dat heet gewoon Christel en dat gaat erover, dat staat erbij eigenlijk de titel, hoe blijf je mama als het leven je uitdaagt? En dus elke aflevering gaat ze langs bij mama's met echt wel een super heavy verhaal. Ik heb gisteren pas zelf de eerste aflevering bekeken en die ging over verslavingen. En dat was echt wel, ja, de verhalen die je daar hoorde, daar krijg je gewoon kippenvel van. Dit zei Christel er zelf over tijdens de M&M ochtendshow afgelopen woensdag.
1: Ik denk dat we over verslavingen wel al dingen gezien hebben op televisie, uiteraard. Maar mama's die verslaafd zijn, die had ik nog niet op deze manier gezien. En ik spreek met Tina, die jaren verslaafd was aan alcohol. En me deelde dat ze echt liters wijn per dag dronk. En op die manier haar dochter ook wel verloren is. En nu er alles aan doet om die een band te herstellen. Maar dus echt wel heel open verteld. Katrien gaan we ook leren kennen. Die was verslaafd aan drugs. En Emke ook.
0: Oh, super heftig, echt waar. Je moet het zeker maar eens checken. M&M. Het programma Christel dus. Elke woensdagavond op VRT1 of VRT Max. Ga die eerste aflevering ook zeker en vast eens kijken. En dan kijk ik alvast uit naar de volgende week woensdag. Dit is Abracadabra van Lady Gaga nog.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wacko.
6: Check. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
8: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op

0: De staatsbon heeft zo'n 1,2 miljard euro opgeleverd. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Er was een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de 1-jarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen blijft de rente laag. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is één Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Een groep gemaskerde mensen trok toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woont. Er werd geschoten, er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met bindweefsel uit de buikwand van een donor. Ze deden al een aantal transplantaties die succesvol waren. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen, maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
1: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
0: In het UZ Leuven willen ze nu onderzoeken of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. En piloten en stewards bij Brussels Airlines mogen nog altijd vluchten weigeren naar Tel Aviv in Israël. Eerder deze week had de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend, omdat Brussels Airlines opnieuw personeel wou inroosteren voor die vluchten. Tijdens de zomermaanden gebeurde dat alleen als personeelsleden dat ook echt zagen zitten. De vakbond maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Stakingsacties komen er uiteindelijk niet, nu de luchtvaartmaatschappij heeft verduidelijkt dat personeelsleden altijd mogen aangeven dat ze niet willen meevliegen. Vanmiddag regen en een stevige wind. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig en tot 21 graden. Ook zondag veel zon en zacht, dan tot 25 graden.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
3: Zijn album Wild Child is ondertussen al 1 week uit nu. Alex Warren en zijn Fever Dream staat er ook op trouwens.

in de VRT Max-app. Ik zie ze hier verschijnen hoor. Onder meer van Matteo de Bakker, die zegt als student landbouw staat de radio altijd op M&M in de tractor. Net zoals nu tijdens het frezen van de akker. Ik kan het mij zo voorstellen, Matteo. Hey, dat is kei plezant. Heel veel succes daar ook op het veld. Hè. Ik hoop dat het beter gaat met Crazy Abrams erbij. M&M.

0: alles van M&M in de app van VRT Max. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Ideatip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
13: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
14: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
13: En heb je de stekker ingestoken?
14: Nu werkt het. Merci.
13: Graag gedaan.
12: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
15: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
16: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
15: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
17: Eurostar. Together we go further.
18: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
19: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
20: This is Justin Bieber.
21: This is the Kid Leroy. Make life.

Maya Sky gaat over 2 weken weer een nummer uitbrengen. Bad Taste. En de teaser daarvan die kan je al vinden op haar Instagram. En die klinkt fantastisch. Ik heb het voor jou ook al eens meegebracht, het stukje dat ze zelf heeft gepost.

16 november staat het trouwens bij ons in de Trix in Antwerpen. 18 november in La Madeleine in Brussel. Helaas allebei uitverkocht. Maar je kan misschien al eens beginnen oefenen als je toch gaat. Hè, met haar bekendste song nog eens hier bij ons. Silent Treatment. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: A10 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring is het nu 35 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 25 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring nog 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Voor de rest op de snelweg enkel lichte vertragingen. En beneden aan de afrit Hasselt-Oost op de E313 is de N20 nog door een ongeval volledig versperd. Dat is de Luikersteenweg in de richting van het centrum van Hasselt.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Major en zijn nooduitgang. Het is vrijdagnamiddag. Ik weet het, nog heel veel mensen zijn aan het werken. Maar toch wil ik al eens heel graag vooruitblikken naar het weekend. Naar de feestvibe. Want vanavond is er weer een nieuwe M&M Party. Dat is weer heel het weekend lang met verschillende DJ's. Je hebt natuurlijk eerst nog Nina Black Friday met Laura Sluiten. Maar vanaf 9 uur is daar ook nog Laura Govaerts. Die gaat vanaf vandaag haar eigen show elke vrijdagavond hier op M&M krijgen. Met allemaal leuke mix die ze zelf allemaal in elkaar heeft gepuzzeld. Dat kan je ook zien op haar Instagram. Ze heeft er vandaag al een stukje van gedeeld van het proces. En ook vooral van een paar mixen die ze altijd een andere naam gaf. M&M Party deel 1. M&M Party, nu voor echt. M&M Party, deze is het echt. Dus allez, ik denk dat ze er heel veel aan gewerkt heeft. Heel veel verschillende versies om voor jou alleen maar de perfecte mix te maken. Dus dat kan je allemaal vanavond volgen. Haar eerste uitzending daar vanaf 9 uur. Een uurtje later dan is dan DJ-licious. Die heeft daar ook al zijn beste hitjes in de mix gegooid voor jou. En vanaf 11 uur is dan gewoon M&M Party hits. Zaterdag, ook plezant. Dan hebben we vanaf 9 uur...

Magic. Die kon je trouwens ook al heel de zomer horen met Magic Summer. Dat was al heel plezant, dus die lijn die zet die gewoon gezellig voort. Er is ook nog Tomorrowland, One World Radio en ook opnieuw die partyhits morgen. Dus voilà, op vrijdag en op zaterdagavond alleen maar DJ's. Who got you falling in love? Hey, tune gezellig in als je morgen of vanavond ergens naar een feestje gaat.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Weet u wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
7: Sessibon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto, omdat het kan.
8: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
8: Gratis of niks.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op Aldi.

Martin Garrix. This heart is bleeding. Die nu ook zelfs met U2 een nummer heeft uitgebracht. He's on a roll. So rewind, Peter. Ja, ik krijg nog een lief berichtje binnen van Jan van Tichem. Die zegt, regen hier in Brederen. Maar Anke, gelukkig zorg jij weer voor een goed humeur met al die goede hits die je hebt meegebracht. Dat is heel graag gedaan, lieve Jan. Laten we samen escapen van die regen met Gwen Stefani.

Hey Brother. Ja, Ariana Grande die heeft haar Eternal Sunshine-tournee deze week afgesloten in Londen. Het was daar heel emotioneel, want ze gaat nu ook een tijdje niet meer optreden. Omdat ze heel veel kritiek heeft gekregen op haar lichaam de afgelopen jaren. Dat hakte er wel wat in, dus ze trekt zich nu terug uit het openbaar. Maar ik hoop vooral dat ze kan genieten van de liefde, want ze is terug samen met haar ex-vriendje Ricky. There is hate that I made you love me.

0: Bambi.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Krevel.
0: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: met Melina Verbeek. De staatsbon heeft ruim 1,2 miljard euro opgeleverd. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Er was een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de 1-jarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen blijft de rente laag. Een ethisch hacker uit Houthalen Helchteren in Limburg heeft een beveiligingslek gevonden in het populaire online spel Matcha Chameleon. Hij kon de computer van andere spelers overnemen door een kwaadaardige code te verbergen in een gemanipuleerd audiobestand. Robbe van Rooij, die de hack heeft uitgevoerd, denkt dat de ontwikkelaars van het spel, twee zelfstandige Japanners, te weinig ervaring hadden.
1: Die indie game developers die zijn vaak zo gefocust op hun spel en minder op die security daar rond. En die weten vaak ook misschien niet dat een spel zo gaat opblazen. Zoals dat hier is gebeurd en zijn er dan totaal niet op voorbereid dat die security plotseling heel belangrijk wordt omdat je plotseling miljoenen spelers hebt versus een paar duizend.
0: Matcha Chameleon is een online videogame waarbij spelers verstoppertjes spelen. In de eerste maand nadat het was uitgekomen is het 15 miljoen keer gedownload. De partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnetband op de jaarlijkse familiedag van N-VA in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt N-VA het pretpark af voor leden om de 25e verjaardag van de partij te vieren. Groen zegt dat het optreden van de Ketnetband in strijd is met het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnetband heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats om gezinnen draait. In Indonesië, in Zuidoost-Azië, woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. In Indonesië is er veel tropisch regenwoud en heel wat boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de felle rook van die bosbranden trekt ook naar andere landen, zoals Maleisië en Singapore, met soms zware gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden en dat reikt zelfs tot aan het vasteland, tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naast schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen alleen al door die rook.
0: Vanmiddag regen en ook een stevige wind. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig, tot 21 graden dan. Ook zondag veel zon en zacht, dan tot 25 graden. M&M. Zometeen een verhaal van een stoute vakantieganger die je misschien ook wel bekend in de oren gaat klinken. Eerst banners nu.

Cat's Eye and Animal wachten op 15 september. Dan komen ze naar ons land, naar de Avelsdome. Ik las vandaag toch weer een bijzonder verhaal in de krant over de kunstenaar Jan Fabre. Er is al veel verschenen over die man, niet al te positief. En ook niet alleen in ons land, want hij heeft voor veel ophef gezorgd in Kroatië. Daar heeft hij een vakantieverblijf. En hij heeft daar heel zijn domein omringd door een 1,70 meter hoge schrikdraad op elektriciteit. Het ding was dat hij die draad helemaal heeft doorgetrokken tot op het strand, waardoor hij dus een heel stuk openbaar domein gewoon had afgeschermd voor het publiek en voor de toeristen. Dus daar was superveel kritiek op. Alle grote nieuwsmedia in Kroatië die hadden dat nieuws gebracht. Ze spraken daarover arrogantie en stommiteiten. Hij heeft die dan ook meteen moeten verwijderen. En hij zei zelf ook dat het enkel de bedoeling was om zijn eigendom te beschermen tegen de rondlopende geiten in het gebied. Maar ja, dat is dus niet zo goed uitgedraaid. Gekke Jan Fabre. Maar bon, dat bracht mij zo wel aan het denken. Want ik vroeg me af, heb jij misschien ook zo eens ooit iets gedaan op vakantie dat niet mocht? Ik heb zo bijvoorbeeld ooit eens als kind in Zwitserland in zo'n een klokkenwinkel een grote koekoeksklok laten vallen. Omdat ik dus dat gewichtje wou optrekken, zoals je dat normaal doet, aan de lintjes van zo'n oude koekoeksklok. Maar die viel gewoon van de muur. Ik dacht, ja, sorry, kwaliteit kan het hier ook niet geweest zijn. Maar bon, ik heb dat dan gewoon rustig laten liggen en ik ben naar buiten gelopen. Maar dus, heb jij ook al eens ooit zo'n frats meegemaakt op vakantie? Iets gedaan dat niet mocht? Waarvan dat je dacht, oké, ik ga hier snel wegsneaken en doen alsof niemand het zag. Of misschien ben je er ooit op aangesproken dan wel geweest op vakantie. Laat het gerust eens weten. Ik ben heel benieuwd welke verhalen er gaan binnenkomen in de VRT Max-app. Daar gewoon even doorklikken op het M&M-kanaal. Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de perfecte.
3: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want mijn

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween, tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
3: Nog voor je kan denken,
4: pas op voor die borduur.
3: Zorg Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor,
6: een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

Welke fratsen heb jij al zoal uitgehaald op vakantie? Dingen die eigenlijk niet mochten, die je toch hebt gedaan. Er komen hier een paar heel grappige verhalen binnen in de app van M&M. Margot Kaart die zegt, met mijn mama in Versailles keihard voorgekropen in een heel lange rij en dan vervolgens gedaan alsof we geen enkele taal verstonden toen mensen ons begonnen aan te klagen. Sorry, not sorry. Dat vind ik heel grappig. Ik zou het zelf nooit durven, maar echt chapeau dat je dat hebt gedaan. Emma die zegt, ik heb ooit eens een bord meegenomen uit het hotel omdat ik het servies daar zo mooi vond. Dat vind ik ook wel goed. Ben die stuurt, ik ben ooit eens op reis als kind in bad geweest en ik heb dat bad, ik ben er zoveel naar voren en naar achter gegleden dat al het water uit die badkuip was gegaan en dat het water al tot op de gang van het resort te vinden was. Dat is ook wel stevig. En Thomas die zegt, ik heb eens zonder toestemming met een scooter gereden. Mijn broer had die gehuurd. Hij had gezegd, oh, hey, je mag er ook even op zitten, maar hij zei, ik had eigenlijk helemaal geen rijbewijs. En dan ben ik tegen een plantenbak gereden. My, oh my. Dat is wel een toepasselijke reactie, denk ik. Maar ik denk dan maar het voordeel aan al die verhalen. Niemand kent jou daar op vakantie, hè. Dus wat je ook hebt gedaan, what happens there, stays there. Hoef je je voor niks meer te schamen nu. Dat is afgesproken.

0: Gone Gone Gone waren. Maar helaas, het is ineens echt wel druk geworden op de baan. Al 183 kilometer file in totaal op de Antwerpse ring richting Nederland. Ondertussen 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent nog 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek ruim een half uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Beveren een half uur vanaf Antwerpen-Haven tot de Liefkeshoek-tunnel door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E313 vanaf Herentals als West. Verder niet meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel nog 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring ook 20 minuten tussen Groot-Pijngaarde en Tervuren. Op de E314 van Leuven naar Lummen nog 20 minuten tussen Heverlee en Wilsele. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En alle andere vertragingen die zijn beperkt.
1: Hi. M&M.

0: excuses hebben. Ik denk dat luisteraar Lotte zich ook een paar keer heeft geëxcuseerd afgelopen week bij Kouter en Wannes. Want ze was even Wannes zijn naam vergeten en ze dacht dat hij anders heette.
1: Filip zit er dichterbij. Bij.
2: Oh, wie?
0: Wie is Filip? Oh, Lotte.
2: Lotte! Wie is Filip?
1: Dus Kouter en
2: Wannes.
0: Wannes, het is Wannes. Ja.
2: Niet erg, niet erg.
0: Dat was zo grappig. En vooral Wannes zijn lach. Wat een bulderlach was dat, zeg. Maar ik denk dat Wannes zijn bijnaam vanaf nu gewoon Filip gaat worden hier op de M&M-redactie. Ik vind het een goed idee. Vanaf maandag zijn ze er weer terug, hè, met Club Kouter van 4 tot 7 hier op M&M.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja?
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Ben jij een ochtendmens?
14: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met...
13: Een vette schijf.
14: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer is je voor.
13: Even een fun fact.
14: Of met de collega's voor.
13: De meest foute 80's hit.
14: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Als je fan bent van Harry Styles, heb je misschien vorig jaar ook wel een WhatsApp-nummer opgeslagen waar je teasers kreeg over zijn nieuwe album dat eraan kwam. Wel, als je nu naar dat nummer Here We Go Again stuurt, dan krijg je een tornado-emoji gestuurd. Wat dat betekent, geen idee, maar hij is dus weer met van alles bezig, onze Harry Styles. Hey.

0: is het gelukt. Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje.
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, en Lidl, op die kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja. En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Een zeer goedemiddag, het is 4 uur.
8: 14 uur.
7: Krijg je van Melina Verbeek.
8: Een Vlaamse ontwerpster wint een belangrijke modeprijs. Modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels is 27 en studeerde aan de Antwerpse Modeacademie. 2 jaar geleden richtte ze haar eigen modemerk op. De LVMH-prijs kan haar carrière enorm vooruit helpen, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
9: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
8: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa en Rosalia. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal ruim €1,2 miljard opgehaald. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de federale overheid. Dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. De meeste mensen kozen voor de 1-jarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. De banken zijn niet echt gevolgd met hogere rentes. Ze hebben vooral de rente op spaarrekeningen met speciale voorwaarden verhoogd. Voor de klassieke spaarrekeningen, waarop de meeste Belgen hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en genderrollen. Ze noemen zichzelf vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In Indonesië, in Zuidoost-Azië, woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. In Indonesië is er veel tropisch regenwoud en heel wat boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de felle rook van die bosbranden trekt ook naar andere landen, zoals bijvoorbeeld Maleisië, met soms zware gevolgen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
10: Daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland, tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er naast schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen alleen aan de wierook.
8: Regen en ook een stevige wind vandaag. We halen tot 24 graden. Morgen droog en vaak zonnig en tot 21 graden dan. Ook zondag nog veel zon en zacht dan tot 25 graden.
7: Ja, het weekend is misschien in zicht, maar die vrijdagavond brengt ook een vrijdagavond spits met zich mee. 241 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan nog 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek sta je 1 uur vast tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Door een ongeval op de rechte rijstrook richting Bever dan 1,5 uur vanaf Antwerpenhaven tot de Liefkeshoek-tunnel. Door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook naar Antwerpen is het vaststaan op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 25 minuten. Ruim 1,5 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de A12 vanaf Berendrecht verlies je 25 minuten. Dan op de buitenring rond Brussel is het 35 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel dan op de E40 in Sterrebeek. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Lummen op de E314 verlies je 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot. En als laatste naar Aken op de E40 bij Luik 1,5 uur door werken. En andere vertragingen, die zijn gelukkig beperkt.
11: Ga van
12: wegenwerken
11: naar
12: rustig wat werken.
11: Met de trein.
12: M&M.
7: Guys, het wachten is bijna klaar hoor. Het weekend staat nu echt voor de deur. Praktisch al binnen in jouw Swedish House Mafia.

Shakira, Shakira en Burna Boy. Met Die Die en Let's Go. Hallo, kus. Oh, wat een dag vandaag. Vrijdag. En hopelijk ben jij al effectief vrij op deze vrijdag om 4 uur. 10 over 4, 11 over 4. Het is ook een heilige dag vandaag trouwens. Omdat het sowieso vrijdag is, dus sowieso heilig. Maar 10 jaar geleden werd moeder Teresa ook heilig verklaard. Vrij laat, toch? Nee? Ja, kijk. Vandaag wint ook de Belgische Julie Kegels een prestigieuze modeprijs, namelijk de LVMH Prize. Een van de meest prestigieuze prijzen dus in de modewereld. Kan niet op. En Queen Bee Beyoncé, die is ook jarig vandaag. En on top of everything, heb jij ook nog eens je eerste week school overleefd? Of misschien niet en kom je nu maar net bij? Breng me sowieso op de hoogte via M&M op VRT Max. By the way, daarover gesproken, vergeet ook niet M&M te volgen via VRT Max. Komt dat helemaal goed. Hoe is die eerste week school verlopen? Ben je nog een mens of absoluut niet meer? En heb je nood aan je weekend? Stuur het even door. Nu tijdens Go Your Own Way. Toepasselijker kan niet met Fleetwood Mac.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamer kruisen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
2: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Je opwinden in de file.
9: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
8: Of een nieuw lief swipen op de trein.
9: Oh, ik wou naar rechts. Waarom heb ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

Cheap Thrills van Sia kan je misschien wel gebruiken op deze vrijdagavond. En ik heb hier toch een paar berichtjes gekregen via VRT Max. Paulien uit Geel die zegt... ik, tussen haakjes, de juf, die is helemaal dood. Want natuurlijk, ik vroeg aan jou hoe je je eerste week in school overleefd hebt. De eerste week naar school gaan. Maar je bent misschien niet als student de enige die naar school moet gaan. Want ook juffen, meesters, leerkrachten, meneer, mevrouw... die moeten ook allemaal terug naar school. Voor hen begint het ook. Allee, normaal gezien werken die toch al wel even. Maar dan nog, dus Paulien, ik snap het ook wel. Voor jou is het er ook natuurlijk rustig nog inrollen. Dus ik zou zeggen, vanavond aperitiefje, even genieten, voetjes omhoog, zo moet het. Want ook bij Marianne, die stuurt ook tweede week in het bijzonder onderwijs, overleeft net over de grens. En dan bedoelt ze de grens van Nederland natuurlijk, niet over haar eigen grens. Jeroen uit Maldegem, die laat nog weten dat Nathalie, zijn goede vriendin, die bericht is, jarig is, als ik het goed begrijp, het is wel een lang bericht, en dat ze heel graag naar M&M luistert. Dus Nathalie, vriendin van Jeroen, ook een heel erg gelukkige verjaardag. Het is allemaal een klein beetje overleven op deze vrijdag. En puur genieten. Hopelijk van een frietje vanavond. Oh, of zo lekker iets bestellen of zo. Oeh, stop talking dirty, zou je denken. Nu Bruno Mars met On My Soul.

0: Zo is het dus wel echt, hè. Erop of eronder. Ondertussen 16:30 geworden.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blaklader.
0: En de files die worden niet beter. Het is er vooral onder of eerder erop. Ja, maakt niet uit. 269 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan een uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek. Een half uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Richting Beveren dan 3 kwartier aanschuiven vanaf Antwerpenhaven tot de Liefkeshoek-tunnel door een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Dan naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzelen, een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruipbeke, 20 minuten. 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Sint-Job, een half uur. Op de A12 vanaf Zandvliet, een half uur. Op de buitenring rond Brussel sta je 1 uur vast. Daar is het filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. Naar Lummen dan op de E314 is het 20 minuten aanschuiven tussen Heverlee en Aarschot. En dan nog naar Aken op de E40 bij Luik, ruim een half uur doorwerken. En andere vertragingen, die zijn gelukkig maar zeker beperkt.

Wie er popculture zegt, zegt meestal ook Britney Spears. Het is 25 jaar geleden dat Britney een van haar meest iconic optredens ever gaf. Namelijk tijdens de MTV Video Music Awards van 2001 kwam ze daar plots op met een gigantische slang tijdens I'm a Slave for You. Zo'n albino python. Mensen dachten van, wow, who is that girl? En ze wist natuurlijk wie Britney was, maar ze heeft haar imago van brave popgirl toen een klein beetje achterwege gelaten. Achteraf zijn die de rechtenorganisaties ook wel niet heel hard te spreken geweest over deze act. Het zou vandaag niet meer per se kunnen, maar ze heeft er wel popgeschiedenis mee geschreven. Britney met Oops, I Did It Again.

0: Wrecker komt naar België. De Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Een goed verhaal is nooit

0: ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.

Of je het nu wil of niet, deze song is een vibe. Geef maar toe. De Bauza met Magnetic. Hoe gaat dat feestje er bij jou aan toe? En dan bedoel ik vooral het feestje dat jouw vrijdagavond is. Breng me even op de hoogte. Neem me mee naar wat je gaat doen. En alles kan een feestje zijn trouwens. Het moet niet altijd met bonken muziek en drank en dingen. Gewoon in de zetel hangen is ook een party. Not at this party nu. Van Dasha.

A Thousand Miles. Vanessa Carlton op Pukkelpop. Dat is pas een amazing moment. Misschien voor volgend jaar. Vandaag vrijdag ook wel een heilige dag. Want Miss Beyoncé is jarig. Straks na 5 uur hoor je ze nog hier op M&M. Zometeen Queen Rihanna en Eminem met de Monster. Maar eerst nog Bebe Rexha en Faithless met New Religion.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
2: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
1: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
2: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
1: Huh?
2: Yep, gaat heel lang mee.
0: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Een zeer goede avond, het is 5 uur.
5: 14 uur.
4: Met Melina Verbeek.
5: Een Belgische ontwerpster wint een prestigieuze modeprijs. Modeontwerpster Julie Kegels uit Antwerpen heeft de LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels is 27 en studeerde aan de Antwerpse Modeacademie. 2 jaar geleden richtte ze haar eigen modemerk op. De LVMH-prijs kan haar carrière enorm vooruit helpen, zegt modespecialist Eva Konings van Flanders DC.
6: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
5: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa en Rosalia. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond ook een optreden van de Catnet Band gepland. Maar er kwam kritiek van zowel de oppositie als de meerderheid omdat VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten dat het toch geannuleerd wordt. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven, maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers alle aanklachten. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen en genderrollen. Ze noemen zichzelf ook vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Er raakten zeker 5 mensen gewond. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. En over een half uur beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats spelen hun eerste groepsmatch tegen Turkije. Het is al meteen een belangrijke match, zegt Sportza-journalist Karel Bertelen.
7: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almand, Antonia Delaar en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game. En je begint gewoon best aan een toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar een duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld, vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in en dat zou het verschil moeten maken.
5: De Belgian Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar een medaille op een WK wonnen ze nog niet. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minima tussen 11 en 17 graden. Morgen meestal droog en zonnig en tot 21 graden. Zondag veel zon en tot 25 graden dan.
4: Ja, het blijft avondspits natuurlijk. 289 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerp-Oost. Richting Gent dan bijna 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen sta je vast op de E34 vanaf Melzele een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur. Op de A12 vanaf Zandvliet ook een half uur. Na naar Brussel dan op de A12 in Londerzeel door een brandend voertuig. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring ook 1 uur tussen Huizingen en Tervuren. Naar Lummen dan op de E314 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot. En op de E40 bij Luik in beide richtingen 1 half uur door werken. Andere vertragingen, die zijn ook beperkt. Maar kijk, als je in de file staat, blijf er dan nog even gezellig bij natuurlijk. M&M. Het waren natte dagen, dat bedoel ik vooral op de regen, niets anders. Zoals tranen, wel tranen van goud naar Dua Lipa.

Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Het is misschien vandaag je verjaardag. Wel, jammer dan, want Beyoncé is ook jarig. En als Beyoncé jarig is, ja, sorry. Dan moet je Beyoncé bedanken. Dat allereerst. En daarna kan je je verjaardag wel vieren, eventueel. Dus happy birthday. Maar toch bedankt Beyoncé. Ja zeg, ze is jarig. 45ste verjaardag. En ook nog eens de 20ste verjaardag van haar album B-Day. En dat doet ze met een speciale jubileumeditie. Heeft ze uitgebracht vandaag. Staan nieuwe versies van heel wat nummers op. Geremasterde versies, tracks, B-sides. En nooit eerder uitgebrachte muziek. Heel opvallend is ook een duet met Selena Quintanilla, of zo, helemaal verkeerd uitgesproken, maar toch, het is Irreplaceable, maar dan in Española.

0: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Hier is ze. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
1: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.

George Ezra met de song voor de Passenger Princess. Degene die heel graag meerijdt in de passagiersstoel. Je kent er wel zo'n paar. Misschien ben jij wel zo iemand. Ik in ieder geval niet, moet ik toegeven. Zo niet met een zitje in de auto. Maar misschien ben jij wel onderweg, net zoals Jan uit Leuven, die stuurde daarnet. We zijn onderweg naar Orval, waar we samen met 10 koppels het weekend gaan doorbrengen. Oep. En hij zegt ook, vanavond staat er ook nog een foute party gepland. En eindigen doet hij met lekker. Zijn jouw plannen beter dan die van Jan? Dan moet je het gewoon even laten weten via VRT Max. Zometeen Olivia Rodrigo. Maar

0: Hey meisje, het is 5:30 geworden ondertussen en toch nog wel wat vielen hoor.
1: Ga van...
2: kijkvielen.
1: Naar...
2: Zerikje kijk eens hè.
1: Met de trein.
0: Er staat dus 300 kilometer file. Dat is de moeite, moet ik eerlijk toegeven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Beveren 1/2 uur tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmans-tunnel door een ongeval op de rechter rijstrook. Naar Antwerpen sta je vast op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. 3 kwartier dan op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Daar verlies je, ja, dus 20 minuten. Naar Brussel op de A12 in Londerzeel door een uitgebrand voertuig. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde en verder in Groenendaal door een ongeval op de linker rijstrook. Op de binnenring 3 kwartier tussen Huizingen en Tervuren. Als je naar de kust gaat, het weer is toch niet zo goed. 1/2 uur op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Afliegem door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 bij Luik in beide richtingen 1/2 uur doorwerken. Andere vertragingen zijn, halleluja, beperkt.

0: Sophie Alice Baxter. Met Murder on the Dance Floor. Zou dat een paardenmeisje zijn, Sophie Alice Baxter? Misschien wel. Soms kan je het zeggen van mensen. Hè? Echt paardenmeisjes zijn. Of paardenjongens, als je het echt wilt. Wannas Lacroix die stuurde nog een berichtje in de app van M&M. Die stuurde, ik ben aan het luisteren. Hé, hey, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. En nog eens een uitroepteken. Dus, hey Wannas, hallo. Zou Wannas een paardenmeisje zijn? Ik denk het niet. Maar ze vroegen, waarom ik daar nu over begin? Ze vroegen dat aan Judith, de zangeres. In de 22 minuten stomme vraag die je nu kan beluisteren op VRT Max.
1: Ben jij een paardenmeisje?
2: Ja. Hoe weet jij dit?
1: Maar heb jij een paard?
2: We hebben nog steeds een paard.
1: Oh, nee.
2: Ik weet jouw paard. Wilt je echt die naam weten?
3: Ja.
2: Wij hebben die naam niet gekozen. Oké, dat moest via zo'n letter starten. En iemand anders heeft dat gekozen. Okay. Maar die heet Little King.
0: Ja, dus Certified Paardenmeisje kan je allemaal op VRT Max herbeluisteren. Maar ze kreeg nog een interessante vraag. Want wat was haar eerste e-mailadres?
1: Wat was je allereerste e-mailadres?
2: Volgens mij was dat horselover99@gmail.com.
0: Ja, toch nog extra certified paardenmeisje. Maar ik vind het misschien ook een interessante vraag om aan jou te stellen. Wat was jouw eerste e-mailadres? Zo'n e-mailadres dat je eigenlijk ook veel te lang gebruikt hebt waarschijnlijk. Bij mij zal het zoiets zijn als een fapskeben@hotmail.com of zo, zoiets in de naart. Maar wat was dat bij jou? Laat dat eens weten via VRT Max. Ik ben heel erg benieuwd. Nu Cameron Whitcomb, ook wel een paardenmeisje.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
0: Oh, maar kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Medi-market.
8: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Man I Need. Wat zou haar e-mailadres geweest zijn? Olijfje@hotmail.com? Zoiets? Of Olive? Want ze is natuurlijk niet Nederlandstalig. Maar wat is jouw ongemakkelijke e-mailadres dat je eigenlijk veel te lang gebruikt hebt? Wendy die zegt, wat was het hier? Ik heb dat e-mailadres nog, maar niks zot. Mijn naam gewoon, dus eigenlijk gewoon haar naam. Ja, natuurlijk, dan kan je dat gemakkelijk behouden. Maar er zijn mensen die toch nog wel iets gekkere e-mailadressen hadden. Net zoals Daphne. Een heel erg goede avond, Daphne.
1: Goedenavond.
0: Of hoe werd je vroeger vaak op je e-mailadres aangesproken? Wat was het? Je mag het delen met de groep.
1: Biergriet@hotmail.com.
0: Ja, dat is... Ja. Ja, van waar kwam dat?
1: Mijn beste vriendin had een café in Amsterdam en die heette de Biergriet.
0: Oké, dus het was wel nog voor professionele doeleinden.
1: Voor mij niet.
0: Oké, jij dacht gewoon van, eigenlijk klinkt dat wel leuk als e-mailadres, laten we dat pakken.
1: Ja, alleen als je een baan wil zoeken, niet.
0: Ik wou juist vragen, wanneer heb je toch wel de beslissing genomen om het te veranderen toen dat je werk ging zoeken?
1: Ja.
0: Oké, is het uiteindelijk gelukt om werk te vinden?
1: Jazeker, ja.
0: Voilà, dan vind ik dat nu eigenlijk officieel biergriet@hotmail.com gewoon zijn terugkeer kan maken, niet?
1: Ja, dat is waar.
0: Oké, daar gaan we ervoor. Zeg, Daphne/Biergriet, wat ga je doen vanavond?
1: Waarschijnlijk naar het balletjesfeest.
0: Het balletjesfeest. Dat klopt, ja. Maar je was eerder van, het klinkt leuk. Oké, nee, jawel. Geniet ervan, Daphne. En merci om even te bellen, hè.
1: Dank u wel.
0: Voilà. En als we jou nog eens nodig hebben, dan sturen we gewoon op biergriet@hotmail.com. Voilà. Zo gemakkelijk is dat.
1: Dat zou kunnen.
0: Nu Maxime en Babette met hoe dan ook. Salutjes, Daphne.

en Take Me Home. Om een lekker aan tafel te schuiven. Mm. Het is bijna 6 uur. Die maagjes die beginnen te knorren, kan ik geloven. Misschien staat bij jou het eten al gereed. Wat schaft de pot vandaag? Laat dat vooral eens weten via VRT Max. Nu Just a Little van Justy en Sam Harper. M&M. Make life

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Oh,
9: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
7: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde de prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Ben jij een ochtendmens
11: die wakker wordt met
14: zachte ballets,
11: maar pas echt op dreef komt met
13: een vette schijf?
11: Zelfs in die
15: monsterfile van 300 kilometer.
11: Voor elke mood
15: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Een zeer goede avond, het is 6 uur met mijn Lina Verbeek.
17: Wout van Aert wint de 13e rit in de Vuelta. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij reed de hele dag aanvallend en klopte de Fransman Valentin Parapentre aan de finish in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
18: Een sprint à deux mocht je toch nooit iemand onderschatten. En ja, je zag dat het echt nog wel werkwerk bieden. Dus als voor zo'n licht is dat heel explosief. En gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, lukt.
17: De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is de meest prestigieuze modeprijs voor jong talent. Ze krijgt 400.000 euro. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen merk op. Modejournaliste Veerle Windels vertelt wat Julie Kegels uniek maakt.
19: Ze is onconventioneel. De manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter. Ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
17: VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond ook een optreden van de Catnet Band gepland. Maar er kwam kritiek, zowel uit de oppositie als de meerderheid, omdat VRT politiek neutraal moet zijn. Deze voormiddag verdedigde VRT het optreden nog, maar nu laat een woordvoerder weten dat het toch geannuleerd wordt. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Er raakten zeker 5 mensen gewond. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. En op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertelen, hoe doen onze basketbalvrouwen het daar?
20: Ze staan voor op 3 minuten en 40 seconden van het einde van de eerste helft met 40-37. Daarnet ook een kloofje van 6 punten, maar de Turkse vrouwen zijn heel efficiënt wat betreft de driepunters. Op dit moment scoren ze 7 van de 12 pogingen. Dat is meer dan 50%. Altijd goed als je dat in basketbal kunt doen. Maar de Cats doen niet onder en staan met 6 op 11. Alleen moest de verdediging een beetje meer sluiten bij de Cats, want de Turkse vrouwen hebben een aantal heel makkelijke scores kunnen maken. Vandaar ook het hoge aantal punten op dit moment. moment in de wedstrijd. Maar 40-37 is een voorsprong die de Cats nu moeten proberen te verdedigen tegen de vrouwen uit Turkije. Die maar blijven driepuntspogingen ondernemen. Maar de laatste pogingen zijn mislukt. En dus de leiding voor de Cats. 40-37 op 3 minuten en 15 te spelen in de eerste helft.
17: Dankjewel, Karel. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minima tussen 11 en 17 graden. Het weekend wordt zonnig, morgen 21 graden, zondag nog wat zachter.
16: Het is dus 6 uur, die avondspits is nog vol een bak bezig, maar al iets rustiger. 234 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 3 kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Beveren tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel. Daar is de weg wel weer vrij. Naar Antwerpen dan is het ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven sta je 20 minuten vast. Naar Brussel op de E40 in Aalter door een brandend voertuig. Op de A12 in Londerzeil door een uitgebrand voertuig. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Naar de kust dan 1 uur op de E40 tussen Grootbijgaarden en Afligem. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Veurne op de E40 sta je een half uur vast tussen Middelkerken en Nieuwpoort. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 van Nederland naar Leuven een half uur bij Lumen, ook daardoor een ongeval links. Op de E40 bij Luik in beide richtingen een half uur door werken. Andere vertragingen, die zijn beperkt. En in Brussel is door wateroverlast de Georges De Georges-Henri-tunnel gesloten richting Ter Kamere. Halleluja. Maar bon, wij gaan er het beste van maken. Dat vooral. Is je lichaam al klaar voor het weekend? Het lichaam van Somber nog niet helemaal, maar die kan dat oplossen door wat te schudden tijdens levels van Avicii.

0: En ik was ook niet ready, vooral toen ik vanmiddag besefte dat de ticketverkoop voor de Tour van Somber vandaag was. Ja, de You Are The Reason Tour komt langs in de AFAS Dome in Antwerpen op 16 mei 2027. Hij is nog maar net op Pukkelpop geweest. Daar heb ik hem ook moeten missen, misschien jij ook. Dus je kan wel relaten aan dit verhaal. Of je bent een van de gelukkigen die wel tickets heeft kunnen bemachtigen voor Somber. Er zijn er blijkbaar wel nog een paar. Maar ik moet zeggen, om eerlijk te zijn, niet super goedkoop. Kijk. Dus als iemand mij wil sponsoren, altijd welkom. Anyway, het is vrijdagavond, 12 over 6. Jouw tijd om lekker van je avond te genieten. Hopelijk met een pakje friet of gewoon iets lekker om te eten. Oh, misschien een dansje placeren, kan ook zeker. Vergeet dan geen deo, want soms in de club, niet dat ik uit ervaring spreek, kan je beginnen zweten. Maar er is één iemand die daar geen last van heeft, van zweten. Dat heb ik ontdekt toen ik op TikTok aan het scrollen was en ontdekte dat de make-up date met Bert de Kok terug is op VRT Max. En dat samen met Karen Dame.
1: Is het niet te warm, Karen?
2: Nee.
1: Nee, niet aan het zweten?
2: Nee. Voor wat? Stink ik? Want dat kan niet, want mijn zweet stinkt.
1: Hoezo je zweet stinkt niet?
2: Nee.
1: Nooit?
2: Nooit. Riekt.
1: Dat is eigenlijk een deo.
2: Nee, ik heb nog nooit mijn leven deo gebruikt.
1: Dat is niet waar.
2: Nee, maar ik heb dat niet.
1: Wacht. Jij hebt met de K3-shows nooit geen deo gebruikt voordat je opging.
0: Hilarisch trouwens ook. Heel dat interview met Karen zijn wel zoveel iconic moments uitge... Er is niemand dat zo memeable is als Karen Dame. Maar dus, zij heeft geen deo nodig. Zij stinkt niet. Ben jij ook een van de gelukkigen of stink jij juist wel heel hard? Voer even mee het gesprek, vooral. Ik heb af en toe wel een deo nodig. Ik ga dat eerlijk toegeven. Zometeen de big hit. En nu eerst The Weeknd.

0: Oké, even nog twee dingen. Ten eerste, Chris uit Vosselaar die stuurt... Ik gebruik elke dag deo en ruik één keer in de morgen naar mijn vrouw. Blijft zelfs... Wacht, hè. Ik ruik één keer in de morgen, maar mijn vrouw blijft dat zelfs in bed nog ruiken. Maar ik doe dat zodat ik zeker ben dat ik niet ga stinken. Wel, Chris, inderdaad, better safe than sorry. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is de bare minimum, zoals Roxy Dekker zingt. En dan nog Mariam uit Wustwezel, die stuurt 7 op 10. Wel, Mariam, je bent een klein beetje te vroeg, want Rate the Song komt er zo meteen aan. Ja, dus voor zo meteen na Coldplay.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden.

0: epische song. Coldplay en Clocks. En als je naar je klok kijkt, dan zie je dat het tijd is om een song te raten.
1: MNM. Rate the song.
0: Deze week is het een song van een oude bekende, een popster, een pop-icoon, Miley. Vroeger bekend als Miley Cyrus, maar ze heeft nu dus de Cyrus even gedropt. Ze had iets van, ik ga een nieuwe era tegemoet, ik ga iets nieuw doen, een nieuwe jas aantrekken. Namelijk Miley in all caps, dus in de hoofdletters. Miley, maar het moet meer geprojecteerd worden. En ze heeft Bass Persuades uitgebracht. Een nieuwe dance track, dat van haar gelijknamige album, komt op 18 september. Gaat ze dat droppen, maar ze heeft dus een eerste single al gedropt. Het is echt een dance-pop track met de belangrijkste boodschap, The Kids Don't Wanna Dance. En ik moet eerlijk toegeven, het is misschien wel een groeierke. Je gaat het even tijd moeten geven om te weken, te appreciëren. Dus ik zou zeggen, neem even de tijd om te luisteren en laat vooral via VRT Max weten, via M&M, hoeveel jij op 10 deze song geeft. De nieuwste van Miley, namelijk Bass Persuades.
1: Rate the song.

met Paper Suede. Haar nieuwste song. Rate the song. Het is aan jou. Rate the song. Hoeveel krijgt hij op 10? Zoals ik zei, het is nog een klein beetje een groeierke. Denk ik dan toch. Alyssa stuurt in de app van M&M. 5 op 10. Ik kan oprecht niet zeggen dat ik het goed of slecht vind. Ik moet zeggen, toen ik op het begin het paard hoorde, was ik ook zelf aan het twijfelen. Maar dan, vanaf de Kids Don't Wanna Dance, komt het voor mij toch wel op gang. Ook Evelien, die zegt, klein beetje wennen, maar ik kan het wel smaken. Een 7, oké. Mark uit Mechelen, die is toch net iets positiever, zegt 8. Een beetje Can Be Tamed vibe, maar het moet nog wat groeien. Dus dat is op zich wel goed. Ook Greet uit Ninove, die zegt, ça va, 7,5 is voor mij wel goed. Een beetje Madonna-achtig, maar goed. Puntje, puntje, puntje. Ik weet het, het is geen... ja, we verwachten misschien allemaal iets van dit level. Oh, die era. Maar toch, she tried, denk ik, in ieder geval. We gaan een gemiddelde nemen. Dat is het belangrijkste. Miley krijgt een 7,5 op 10. Dus dat wil zeggen dat je morgen vroeg Miley nog eens hoort in de M&M ochtendshow. Dat is niet waar, dat is nu de tweede week op rij dat ik dat zeg. Maandagochtend. Maandag is de ochtendshow weer terug. En dan hoor je dus Miley opnieuw met Bass Persuades. Voilà, het is weekend trouwens. Dat zal ik dat er nog maar eens bij zeggen. Dat is het belangrijkste gewoon. En ondertussen is het ook al 6:30 geworden. Dan gaan we nog eens even kijken hoe het zit. Nog 184 kilometer file. Naar de kust ruim 1 uur trager op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Afleghem. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Veuren op de E40 een half uur tussen Middelkerken en Nieuwpoort. Ook door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel dan 3 kwartier extra op de E40 tussen Beernem en Aalter. Door een brandend voertuig zijn 2 rijstroken afgesloten. En filegolven tussen Aalst en Groot-Bijgaarde door een ongeval links. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen sta je een half uur vast op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E40 bij Luik in beide richtingen een half uur extra door werken. Andere vertragingen die zijn alle geluk beperkt. M&M. Hey. Fabian Hermans.

0: team. Strakjes eens bellen met een M&M Party DJ. Die iets te zeggen heeft, dat vooral. Zometeen David Guetta.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: En soms voelt vrijdagavond ook als een fever dream. Zeker hier op M&M, denk ik. Want er is M&M Party. Die gaat straks weer lekker van start. Met niemand minder dan...
1: M&M Party.
2: Laura Govaerts.
0: M&M DJ Laura Govaerts. Hey. Een goedenavond. Hallo.
3: Een zeer goedenavond. Hallo.
0: Zeg, wat een verrassing. Wat een verrassing. Ineens op vrijdag.
3: Ja. Ja. Ineens een plot twist. Ja, ik vind het ook heel leuk dat het DJ-avontuur naar een nieuw hoger niveau wordt getild eigenlijk. Ik ben 2 jaar geleden beginnen DJ'en met een podcast.
0: Dat
3: Laura draait door.
0: Nog.
3: Te checken op VRT Max. En nu is het eigenlijk een beetje uit de hand aan het lopen, Fabian. Waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit naartoe? Het is dus nu een DJ-show elke week op vrijdag van 9 tot 10. Een set die ik heb gemaakt op maat van iedereen eigenlijk. Dus het is gewoon feest. Dat is M&M Party, ja, wat moet ik zeggen? Het is feest.
0: Ik vroeg mij af, wat maakt voor M&M DJ Laura Govaerts echt een feestje top? Wat maakt dat af?
3: Oh, ik zeg eigenlijk altijd Gasoline van Daddy Yankee. Maar om dat nu een uur lang op repeat te zetten, dat vind ik eerder iets voor Robin van de Radio. Dat ga ik niet doen. Maar ja, een afwisseling. Ik vind dat een DJ-set een beetje van alles moet zijn. Iedereen moet zich er wat in kunnen herkennen. Het is feest. Het is niet echt stampen. Dus we gaan ook niet te hevig gaan. Het zijn gewoon wel leuke meezingers in een ander jasje. Dat, in een leuke mix.
0: Dat is wel mooi. Een leuke mix. Zo'n beetje zoals de Celebration mix. Waar ook voor ieder wat wil zien zit. En er zit dan af en toe ook wel een bounty in. En een bounty lust niet veel mensen. Maar sommige mensen kunnen het
3: Ik ben fan.
0: Jij bent fan
3: van
0: de bounty.
3: Ik ben fan. Ja, zo een beetje kokos. Ja, waarom niet?
0: Kijk, maar zo één bounty dat ik ben al eens gaan piepen, om eerlijk te zijn, in je mix. Ik heb ook nog misschien wel een lekkere bounty, maar dat is wel een bounty die ik kan smaken. Een soort tease. Voilà, maar we gaan er gewoon even kort naar luisteren. Here we go.

0: En ik vond het prachtig. Ik dacht, dat is Laura Gobaerts. Dat is die
1: Dank
0: Bounty.
1: U.
0: Oh.
1: Dat is het. Ja, we mixen het op een ludieke manier aan elkaar. Is dat af en toe bij Samson en Geert? Ah wel, ja. Ah wel, het is zo. Het is zo. Het is feest, het is even een party. Het is weekend, kom aan.
0: Letterlijk. En dat trap jij af vandaag. Heb je zelf ook een leuke vrijdagavond voor de rest?
1: Ik ben op een jazzfestivaletje eigenlijk.
0: Okay.
1: Dat is, ja, alles kan en alles mag.
0: Alles mag, zo'n beetje met die wenkbrauw iets hoger getrokken. Zo'n beetje, zo wat.
1: All that jazz, exact. Alles kan en alles mag, alles zeg kan. Het.
0: En dat ook opnieuw is M&M-DJ Laura Gobaerts. Zeg, dikke merci om te bellen om ons even warm te maken voor deze M&M-party van de avond, hè.
1: Zeg maar, Fabian, jij merci. Nee. En weet je, iedereen merci.
0: Iedereen
1: dank jullie
0: merci.
1: Wel.
0: Voilà. En daarmee, drop the mic en pump up the jam. Het zal wel zijn.
1: Salut, hè. Pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: echt geweldig op Pukkelpop. Even, het is bijna 7 uur. Een moment voor appreciatie. Een moment om even te denken van, wauw, we zijn weer vrijdag. Ik heb weer een week overleefd. Madi Wodo, zoals Gert en James zouden zeggen, Madi Wodo vrij. Je gaat vanavond misschien vieren met een pakje friet of met ander lekker eten. Hopelijk ook gewoon goed gezelschap. Even bekomen van die werkweek. En volgende week, goed of slecht nieuws, het kan beide kanten uitgaan, begint het gewoon weer opnieuw. Maar eerst jouw weekend. En jouw weekend begint hier.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Jouw weekend bij M&M. En dat begint al keigoed op vrijdagavond met een echte M&M party. Je hoort keiveel DJ's gewoon. Laura Govaerts om 9 uur. DJ Licious vanaf 10 uur. Dan party hits vanaf 11 uur. Maar eerst zometeen de terugkeer, de comeback van een iconisch duo. Namelijk Laurens Luijten en Nina Black. En dat op Nina Black Friday. Beter kan toch gewoon niet? Dus stuur gewoon al even al je liefde in de app van VRT Max via M&M. Vergeet M&M daar ook niet te volgen trouwens. Voor die twee, Nina Black Friday zometeen. Maar eerst Rockabye Baby.

0: is het gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh my god!
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko.
6: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Een hele goede avond. Het is 7 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Krijg je van Melina Verbeek.
13: De man die met een Kalashnikov reisde, is aangehouden. De man die gisteren in het Zuidstation in Brussel is opgepakt met een geladen Kalashnikov, is aangehouden door de onderzoeksrechter voor verboden wapendracht en lidmaatschap van een misdaadbende. Dat bevestigt zijn advocaat. De Marokkaan van 23 was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen. De douane vond het geladen machinegeweer in zijn tas onder babykledij. Het is nog niet duidelijk wat zijn plannen waren. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van hen is een Belg. Eerder deze week viel een groep gewapende mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakte 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn morgenavond niet welkom voor de wedstrijd tegen Standaard in Luik. Dat heeft de burgemeester van Luik beslist. Volgens hem zijn er niet genoeg politieagenten beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Voetbalclub Antwerp vindt het niet kunnen dat dit pas de dag voor de wedstrijd wordt beslist en zal actie ondernemen.
14: Het gaat uiteindelijk over meer dan 1000 mensen die daar naar uitkijken. 21 bussen die we inleggen, bussen die gereserveerd worden, tickets die gekocht worden. Dat gaat over meer dan 30.000, 40.000 euro. Waar we vandaag wat we gaan verhalen, of proberen te gaan verhalen, op de stad Luik ook.
13: Wout van Aert heeft de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij reed de hele dag aanvallend en klopte de Fransman Valentin Perrepeintre aan de finish in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
15: Een sprint à deux mogen toch nooit iemand onderschatten. En je zag dat het echt nog wel werkwerk bieden. Dus het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En het drong me natuurlijk de kop op. Dus we moesten proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus lukt.
13: De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertelen, hoe staat het daar nu?
16: Zeer goed, want we gaan winnen. Het is op 1 minuut 30 seconden, anderhalve minuut van het einde van de wedstrijd, staat het 87-73, 14 punten. De voorsprong riant, zou je kunnen zeggen, dankzij een wervelend derde kwart. De Cats gingen rusten bij een achterstand van 1 punt, 44-45. Ze werden een aantal keren te kijk gezet door de heel snel spelende Turkse vrouwen in de verdediging. verdediging was het bij momenten open deurdag bij de Cats. En dat is helemaal rechtgezet in het derde kwart. Ze gingen erop en erover, 71-54 aan het eind van het derde kwart. Het duurde meer dan 5 minuten voor Turkije kon scoren in het begin van de tweede helft. En als je niet scoort, dan kun je geen wedstrijd winnen. Vandaar de voorsprong op het bord. Ze zijn dat aan het consolideren op dit moment. 87-75 in het voordeel van de Belgische vrouwen die een openingsmatch dus op dit WK gaan winnen.
13: Dankjewel, Karel. Vanavond stilaan droger, vannacht brede opklaringen en minimaal tussen 11 en 17 graden. Het weekend wordt zonnig, morgen 21 graden, zondag 25.
1: M&M.
11: We're back en vanaf vanavond, elke vrijdag tussen 7 en 9, kan jij al je verzoekjes vragen

0: Eerst en vooral, omdat we helemaal terug zijn, Nina Blackio.
1: Yippie, yippie.
0: Elke vrijdag krijg je mij, Nina, hier te horen op M&M tussen 7 en 9. En mag jij allemaal liedjes aanvragen. Dat doe je in die app van M&M. En Nina Black, die draait je dan aan elkaar. Dat is het hele concept. En dat moet je gewoon in je hoofd steken. En elke vrijdag ook mee komen uitvoeren. Dat doe je in de app van VRT Max natuurlijk. Daar moet je zijn. En Kenta Kastermans, ja, die kennen we van een aantal jaren al. Hier ben Nina Black Friday. Die weet hoe dat werkt. Dus zij vroeg deze aan, Hang Up van Madonna. Do

0: woord dan?
1: Gelukkig.
0: En als je nu een geluidje moet maken, wat is dan het geluidje?
1: Ja, dat is wel exact zoals ik mij nu voel. Een gelukkig kuikentje.
0: Ja. Ik heb hier van alles al meegemaakt met haar. Echt van rare dierengeluiden. En het gelukkige kuiken had ik nog nooit gehoord.
1: Ja, voor elk seizoen iets nieuws, hè?
0: Het is iets nieuw, mooi zo.
1: We moeten zorgen dat de mensen ons interessant blijven vinden, hè, Laurens?
0: Oei. Laat je horen in de app van VRT Max. Bij M&M, daar moet je zijn. En die ene song aanvragen waar jij op wilt dansen op deze vrijdagavond.
2: M&M.

elkaar gedaan door Nina Blackio op deze vrijdagavond. Bij Nina Black Friday. En dat komt allemaal omdat jij die aanvraagt in de app. En zo is ook Ruben van der Weijer helemaal welkom in die app van 14 Max. En daar roept hij deze Katy Perry aan. En dat zelfs de reden. Hij wou graag de festivalzomer helemaal terugbrengen. Ook al was er niet bij ons Katy Perry.

0: Dit vind ik altijd zo'n vibe, dit nummer. Ik heb altijd zin om dat mega luid mee te zingen. Wel, als ze zo maak je mooie geluidjes, Nina Black. Jij bent welkom hier op M&M en in de app van VRT Max. Want je kan altijd songs aanvragen. Hier tijdens Nina Black Friday. Je mag er zoveel sturen als je wilt. Maar wij pakken er dan wel eentje uit. En dat is gewoon om jouw vrijdag nog beter te maken. Dus gewoon sturen, titel en artiest. En wij fixen al de rest. Of als je graag reclame wilt maken voor je favoriete Scouts 5. Voor een feest dat georganiseerd. Of voor een cafeetje waar je absoluut naartoe wil gaan vanavond. Dit is the place to be. Hier moet je zijn. Dit is waar het allemaal gebeurt.
1: Van medische kosten tot heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Nina Black Friday.
8: M&M.
7: Laurens Sluiten en...

0: Monique, wel koud was. Wat een goed idee daar in Ruisleden. Die wou heel graag deze Anna van Kluis horen. En dat is zo'n meezingerke, dat is altijd welkom. Zolang dat nummers kunnen zingen, je doen springen, je doen dansen, je doen feesten, zijn ze welkom in de VRT Max app hier bij Nina Black Friday. Als ik jou zie,
1: ben ik niet meer. Dit is trouwens een nieuwe versie van dit, hè?
0: Ja,
1: van, door Busy.
0: Van de beste zanger van Nederland. Dat is eigenlijk zo wat de Nederlandse liefde voor muziek. Daar de versie van. En Clouseau zat daarin. En Busy heeft daar een keigoede versie van gemaakt van dit.
1: Misschien moet ik die volgende week dan eens spelen.
0: Oké, pak die maar eens mee. Hè? Heb je ineens een beetje huiswerk voor volgende week al meteen. En zo is het seizoen heel goed begonnen.

0: Magician eigenlijk een beetje ook wel, hè. Die Brusselse DJ die keigoede remixen maakt.
1: Maar zo goed.
0: Maar echt, die is daar echt zeer getalenteerd in. Ook in eigen muziek maken natuurlijk. Maar hij was altijd in het eerst echt in de heel grote aandacht door die remixen. Er komen goede dingen binnen hoor, maar dingen die ook soms heel hard gaan, die bewaren we voor een klein beetje later, Nina.
1: Ja, die spelen we dan tussen 8 en 9.
0: Dan gaan we hard.
1: Dan gaan we hard gaan.
0: Oeh.
1: Dat willen de mensen, hè.
0: En het is toch maar terug de 1e van september. Maar Tim Kestes uit Duffel die had ook een heel goed idee. Die had zoiets van, ja, we gaan het weekend inspringen. Dat moeten we doen met een soort van themalied. En dat themalied, dat hoor je zo meteen. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 3 kwartier file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar is de weg ondertussen wel vrij. Naar Antwerpen 15 minuten op de E313 vanaf Frans. Naar Brussel op de A12 30 minuten in Londerzeel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de buitenringen rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde gaat het traag. Ook op de binnenring 1 kwartier tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de aansluiting met de E411. Andere vertragingen zijn beperkt.

0: Mensen die echt een klein beetje hebben in summer feelings. Dat komt door al die regen natuurlijk. Heb jij veel last gehad van de regen vandaag, Nina?
1: Nee, toen ik hier toe kwam, dan begon het mij regenen. Dus ik zat eigenlijk op mijn gemak binnen. Dus ik vond het helemaal niet erg. Ik zat safe, dus de rest boeit me niet.
0: Ik had wel een paar keer als ik zo in en uit de auto stapte. Echt waar.
1: Ai, ai, ai.
0: Egoïstische...
1: Nee, maar dat is om te lachen. Ik vind het heel erg voor iedereen die door de regen moest lopen of fietsen.
0: Het is ook maar regen, hè. Geen drama, hè.
1: Zou je drama kunnen? Ik ben een drama queen.
0: Weet je wat een drama is? Dat we hier nog geen toeter gehoord hebben. Eindelijk.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja,

0: Dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Nina Black Friday.

0: ben blij dat de mensen blij zijn.
1: Zo is er iemand die zegt in de app: ik ben zo blij dat jullie terug samen op de radio zijn.
0: Oh, ik ben ook blij dat ze ons samen hebben gelaten en zo niet uit elkaar hebben gezet. Zoals die twee goede vriendinnen die altijd samen babbelen in de klas. Dat de juffen dan zeggen: volgend jaar zetten we die apart. Ik had heel veel schrik dat dat ging gebeuren. Dat ze zoiets hadden: oei, die twee ongeremde projectielen in de studio.
1: Ja, maar nee, dan gaat er een soort mars komen in Brussel waar ze nog nooit aan gedacht hadden. Gewoon, dat mag niet gebeuren natuurlijk.
0: Het zou wel een terecht protest geweest zijn.
1: Dat zou zelfs op CNN komen.
0: Op CNN. Op de CNN en de AVS.
1: En ook TV Oost.
0: En op de Instagram van de Humo.
1: Ja. Hey, het concept is heel duidelijk. Het is vrijdagavond, het is gewoon feest, het is plezant. Jouw weekend is volledig gestart. En wij zijn er om die vibes alleen maar te vergroten, aan te wakkeren. Of gewoon te bevestigen. Dat kan ook. Dat doe je door gewoon songs door te sturen in de VRT Max app. En dan gaan wij die spelen. Of Nina Black gaat dat vooral doen. Je mag ook gewoon bellen met ons, als je daar zin in hebt. Gewoon even een berichtje sturen. En wij zijn er, hey, om te luisteren, om te praten, om te zingen. Om te knuffelen, kan ook.
0: Een beetje therapie.
1: Ja. Maar niet te zwaar, hè?
0: Nee, het moet plezant blijven.
1: Plezant blijven.

hoorde je Magic System, aangevraagd op de app van VRT Max. Nina, voel je het?

0: Wanneer hebben ze u gelost?
1: In 1998.
0: Ah ja. Drie minuutjes en dan is het 8 uur. En daarna heeft Nina gezegd dat ze hard gaat gaan. Alle suggesties voor het hard zijn welkom, hè. Veel manieren hard gaan, hè.
1: We kunnen techno doen. Beetje drum and bass.
0: Beetje hardstyle.
1: Ja, zeker. Beetje reggae.

0: beloofd heeft dat het zo meteen wat harder gaat. Maar dat heeft ze eigenlijk nu al met deze harde Afro House.
1: De heupjes loszwieren.
0: Ja, ja, die losse heupjes.
1: Ja.
0: Dat is zo, hè?
1: Dat hebben ze mij meegegeven als ze mij loslieten.
0: Nee, gaat lekker hoor. Zometeen meer Nina Black Friday. Zoveel songs aanvragen als je wilt. In die app van VRT Max natuurlijk.

0: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: 8 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertelen.
2: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het derde kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet mee tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 driepunters binnen. Bij 83-63 in het vierde kwart was de kloof gemaakt. Op nu naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico, ook dat moet lukken en zo is het begin van het toernooi voor de Belgen alvast prima.
0: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
3: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson. 21 meter, 14 centimeter ver. En een persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Kukuit op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren. En ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd. Met Jana van Lent op de 5000 meter, Gies in het Inkstapspringen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes, die Helmut Lotti de Brabantsonne hoorde zingen en een huldiging van negenvoudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig. Maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be.
4: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
5: Sluiten. Lachen, zingen, springen en vooral heel veel meezingen. Dat kan je hier tijdens Nieuwe Blik Friday op alle nummers die je zelf aanvraagt in de app van V.

0: Toxic van Britney Spears. Blijft echt een goeieke natuurlijk. Veel goeie nummers die worden aangevraagd hier in de VRT Max app. Bij M&M, dat moet je zijn natuurlijk, want daarna ben je aan het luisteren. En dan hè, had onze Wouter een meer goed idee, want Wouter die wou heel graag Liefde aan een Prayer horen. En Nina, heb je dat toevallig bij?
1: Ja, zeker wel. Wel in een mashup. Zoals jullie me kennen.
0: Ja, maar dat is lekker, hè.
1: Maar ja, dat heb ik zeker staan.
0: Wij zijn... Oh, wacht even. Ik heb een goede vraag. Als jij zo patatjes met rode kool en worst eet...
1: Oké.
0: Okay. Ken je dat?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. Ben je dan iemand die dat ze allemaal door elkaar doet? Of ben je iemand die dat laat liggen mooi apart allemaal?
1: Ik laat dat mooi apart liggen. En dan neem ik van alles wel een stukje op mijn vork. En als ik naar het einde ben, als mijn bord bijna leeg is, dan gooi ik het allemaal op elkaar.
0: Ah ja.
1: Dat is mijn tactiek.
0: Ik kan dat echt allemaal onder elkaar gooien. Het kan me echt niet schelen.
1: Bij jou is het gewoon één grote puree.
0: Love it. Dan denk ik echt, kijk op je eigen bord.
2: Dit is Nina Black Friday.
0: Nina?
1: Ja, ik had nog een vraag voor jou.
0: Ah ja, ja, ja. Maar ik negeer meestal jouw vraag.
1: Ja, dat weet ik. Er is nog niks veranderd. Ja, ik vroeg me dus af, wat heeft dit te maken met het nummer? Helemaal niks toch?
0: Maar je wel keert wel, maar je moet gewoon de... Wacht even.
2: M&M, Nina Black Friday.
0: Het is heel simpel. Dus ik vroeg eigenlijk gewoon die vraag van waarom wil je graag... Ben je zo iemand dat eten onder elkaar helemaal gooit? Of ben je iemand die alles mooi op...
1: Ah, ik snap het, ik snap het.
0: Omdat je bent een mashup persoon.
1: Ja.
0: Dus ik dacht misschien gaan we daar nu zoiets iets mooi uitkrijgen. Dat allemaal gelinkt is in je leven.
1: Ja, maar ja, jij wilt een bruggetje maken, maar ik heb daar vier andere bruggen voor nodig om daar te geraken.
0: Nee, ik wou gewoon een psychologische, analytische ding van u aan het maken, hè.
1: dat was zeer duidelijk. Ik denk dat het voor iedereen zeer duidelijk was. Van mashup naar patatten, ja. Dat is logisch.
0: Ja, maar wacht even. Als jij een Campari Orange drinkt...
1: Natuurlijk, ja, ga verder.
0: Ben je dan iemand dat dan door elkaar doet? Of ben je iemand die gewoon dat mooi vindt dat die kleurtjes uit elkaar blijven de hele tijd?
1: Ja, je moet dat wel mengen in een cocktail.
0: Ah.
1: dat is wel het ding van de cocktail.
0: Dat heb je dus heel de zomer verkeerd gedaan, denk ik. Dat is niet waar. Kom, we gaan de Wouters een Living on a Prayer geven. Die jongen die is er al echt 20 minuten op te wachten. Dat is echt kei erg.
1: Zie je, het is een eten koud. Moet je dat op elkaar gaan gooien. Gaan smashen.
0: Oké, Wouter, Living on a Prayer, here it comes.
2: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten en Nina Black.

0: eigenlijk. Doobie is goed genoeg. Ik heb dat eerlijk gezegd over het laatst opgezocht op mijn Instagram, dat nummerke. En iemand had me dat doorgestuurd. En dat heeft echt 4 weken niets anders geweest op mijn feed dan goed genoeg. In alle mogelijke versies.
1: Ja, en het blijft ook hangen, hè. Toen ik het voor de eerste keer hoorde, die avond lag ik in mijn bed en dacht ik nog altijd... Doobie is goed genoeg. Het gaat er niet uit.
0: Oh, maar toch vind ik het goed. Jouw ideetjes zijn altijd welkom natuurlijk.

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
0: Nina Black Friday.
1: M&M.
0: Laurens Luiten
1: en Nina Black.

0: Supper Bass. De eerste hoorde je Jamaican. En Celine Dutri, die stuurt nog in die app van M&M. Zegt Jamaican, dat was het liedje om onze bruidstaart te snijden op onze trouw. Dus wij kunnen nu niet meer normaal daarnaar luisteren. Elke keer als we dat liedje horen, dan zeggen wij gewoon tegen elkaar... Bruidstaart!
1: Wat was een leuke herinnering. Ja. Wanneer ga jij trouwen?
0: Niet.
1: Niet? Wil je oprecht niet trouwen?
0: Momenteel vind ik dat niet aan de orde.
1: Ah, oké. Ik wel.
0: Ik verschiet daar ook niet van, Nina.
1: En weet je waarom?
0: Omdat je dan helemaal in het wit bent en je dan Nina White bent?
1: Ah, nee. Dat is weer een reden om een goed feestje te geven.
0: Ah.
1: En ik ben wel te vinden voor de feestjes. Maar ik wil eigenlijk nog liever dat mijn vrienden trouwen.
0: Lievert, jij bent een feest op jezelf.
1: Oh, dat is waar.
0: Daarvoor moet je niet trouwen, hoor.
1: Oké, nu komt Olivia Dean.
0: Ah, is die zicht?
1: Ja, ja, ja. Oké, love you, bye.
0: Je dacht van, oh, dat is zo'n gezellig instrumentaal nummerke.
1: Nee, dit is Olivia Dean.
0: Oelala.
1: The Queen.

0: Je hebt soms van die nummers, Nina Black, waarvan dat iedereen het over eens is dat het een bepaalde titel heeft, maar het eigenlijk de titel niet is van het nummer. Kijk naar Tina Turner en Simply the Best. Eigenlijk is dat gewoon the best. Dat is niet Simply the Best.
1: Dat is... Maar je zingt toch Simply the Best?
0: Ja, maar wat is, het, wat is de echte titel van het nummer?
1: Niet
0: the best.
1: Simply...
0: Gewoon the best.
1: Ah, echt?
0: Ja. Dit, wat is de naam van dit nummer?
1: Make a Move.
0: Oh. Ja, maar die dat erachter zit. Dat
1: erachter... Let me think about it.
0: Ja. En hoe kent iedereen dat? Als Rak.
1: Ah ja, Rak.
0: Rak.
1: Ja, ik vind dat we eigenlijk de titel officieel in Rak moeten veranderen.
0: Ja, ik vind dat het voor iedereen gemakkelijker zijn. Moet je niet zitten googlen terwijl ik aan het draaien ben. Zal ik eens even vertellen waar je dit weekend ons kan zien voor te draaien natuurlijk. Maar het is nog wel op de weg een boeltje hoor. Doorwerken is er dit weekend hinder op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiltwingen. Er is maar één rijstrook vrij. De werken starten vanavond om 9 uur en duren tot maandagochtend. Op de Antwerpse ring richting Gent wordt er vannacht gewerkt in Antwerpen-Oost. Tussen 23 en 5 uur is de aansluiting naar de E313 afgesloten. Je moet doorrijden tot de afrit Berchem en daar de ring oprijden richting Nederland. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, wordt er gewerkt in de Liefkeshoektunnel. Die is dicht tussen 9 en 5 uur.
2: M&M. Black Friday.
3: Laurens Sluiter.

0: heb dat liedje ooit gecoverd samen met Brahim. Weet je dat?
1: Wat zei je?
0: Ik heb dat liedje ooit gecoverd samen met Brahim.
1: Nee, maar weet je wat ik daarnet gedaan heb?
0: Nee.
1: We moesten voor de redactiecamera iemand imiteren. Dus ik ben een oude video van jou gaan opzoeken. De stem van M&M.
0: Ah.
1: Ja, omdat ik eerst jou wou nadoen. Maar uiteindelijk heb ik dan toch Brahim nagedaan.
0: Ja, Brahim deed daar nooit aan mee aan de stem van M&M. Anders had hij gewonnen natuurlijk.
1: Ja, dat zou een beetje vals spelen
0: ja,
1: zijn.
0: Maar ja, natuurlijk, ja, dan is er natuurlijk een andere winnaar. En dat was ik.
1: Toch één iemand van ons twee die iets gewonnen heeft.
0: Inderdaad. Ach, Nina, we kunnen niet allemaal winnaars zijn. Oh, ik moest er zo hard te lachen. Er was Polly Polly op de Gentse feesten natuurlijk deze zomer. En M&M, het geweldige online team, had een fantastische post op Instagram gezet. Waarin stond van raad even welke DJ van de volgende mensen die op Polly Polly gedraaid hebben. Het waren echt veel van M&M. Niet M&M Starter DJ gewonnen heeft. Het was eigenlijk een strikvraag, want het waren er twee.
1: Ja, dat klopt. Millennials stond er ook op.
0: En ik ook. Ik heb nooit meegedaan aan M&M Starter DJ. Hè. Ik heb het altijd wel gepresenteerd van die dingen. Maar jij hebt meegedaan en nooit gewonnen.
1: Ja, misschien moet je dat nog eens herhalen.

0: eigenlijk moeten we daarmee stoppen, Ninatje.
1: Ja, voilà, want wie is er hier aan het draaien en wie is er hier aan het presenteren? Ja.
0: Waar ga je dit weekend draaien?
1: Mooie brug. Dit weekend draai ik op. We beginnen met morgen. Morgen draai ik op Krammerok.
0: Oké. Okay.
1: Dat is in Stekenen. Ja. En daarna ga ik door naar Barabiets. En dat is in Oudenburg.
0: Wat? Barabiets?
1: Barabiets.
0: Barabiets. Barra of Bada?
1: Barra.
0: Barra.
1: Van de Baravan.
0: Oké, tof.
1: En dan zaterdag draai ik op... Nee, wacht. Dat is... Morgen zijn we zaterdag. Dus morgen draai ik daar. En dan... Ja, mijn hoofd is... Ik moet er nog in komen. Het is 1 september voor mij. Snap je? Zondag.
0: Je ziet, het is niet enkel nummers dat ze draait. Ze draait ook haar woorden. Als je wil weten waar Nina draait, dan moet je zo meteen luisteren. Want ik denk, we gaan het even doe het ze niet nog eens opnieuw. Hè? Tweede kans.
1: Zondag op Katerfest. Voilà.
0: Voilà.
1: En jij?
0: Morgen in Turnhout op Love Out Loud. De eerste Pride van de Kempen.
1: Oh, wauw.
0: Leuk, hè? Is een beetje geschiedenis dat we schrijven. En daarna in de Red & Blue in Antwerpen op Woodpop, dat 10 jaar bestaat.
1: Oh, dat zijn wel leuke feestjes, daar wil ik ook naartoe.
0: Welkom, hè.
1: Ja, maar ik kan niet.
0: Nee, je moet naar Badabidemom.

0: Get Out My Head. 5:09 ondertussen bijna. En dit is Nina Black, die alles naadloos aan elkaar draait.
1: Weet je wat er nu komt?
0: Even hard gaan.
1: Met?
0: I don't know.
1: Ja! Yeah. Hey.

0: I Don't Know van Nina Black. Aloud. Trouwens, zometeen ga je een beetje M&M-geschiedenis meemaken. Want dan krijg je de allereerste M&M-party door Laura Govaert.
1: Oh, ik ben zo benieuwd.
0: Ik ook. Dat is een uur lang Laura Govaert in de mix vanaf 9 uur.
1: Ik hoop dat ze er heel veel leuke woordspelingen en remixen in steekt.
0: Dat doet hij, hè. Dat doet hij, hè.
1: Ja, die maakt heel veel toffe remixen met zo bekende uitspraken uit tv-programma's. I love it.
0: Nu, wat ga jij afsluiten, Nina? Wat is dit?
1: Een beetje harder. Zouden we het al techno mogen noemen? Ja, denk het wel.
0: Twee minuten.

0: dit was Nina Black Friday. Vanaf nu weer elke vrijdag tussen 7 en 9 uur. En wat kunnen de mensen dan doen, Nina?
1: Herbeluisteren in de VRT Max-app.
0: Zeker. Oké, je krijgt nog het beste feestje hier op M&M. Hoe? Dat hoor je nu.
2: Zometeen in M&M Party.
3: Een uur lang.
2: Non-stop party met Laura Govaerts.
4: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Koning Boudewijn Stadion wordt vandaag en morgen de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Werd sterks heel wat wereldsterren daar aanwezig voor de jubileumeditie, maar Mondo Duplantis komt niet in actie. Wat is er aan de hand?
5: Hij heeft last van een lichte blessure, de wereldrecordhouder in het polstokspringen. En Duplantis wilde geen risico nemen. Volgende week komen de Ultimate World Championships eraan in Budapest. En daar zou hij graag weer fit zijn. Wel een streep door de rekening natuurlijk van de organisatoren. En van de vele mensen die speciaal voor Duplantis naar het stadion zijn gekomen. Er waren wel al een paar fraaie prestaties. Met om te beginnen een Belgisch record voor Pauline Koekuit. 53-20, opnieuw 800ste sneller dan haar beste chrono van goed 2 weken geleden. En ze heeft zo meteen ook de WK-limiet gelopen voor in Peking volgend jaar. Er was een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten bij de vrouwen. En meetingrecords in de stiepel bij de vrouwen en op de 800 meter bij de mannen.
4: Dankjewel Bert. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
6: 16 minuten ver, 0 tegen 0. Club Brugge wel gretig aan de wedstrijd begonnen. Er zijn al redelijk wat momenten geweest waarop Club had kunnen scoren. Vermand bij zijn eerste basisplaats, 2 keer al aangelegd. 1 bal van de lijn gehaald. De kopbal van Tresoldi ging er rakelings naast. En Lommel dat loert op de counter die er 1 keer uitkwam met een schot van Reinders. Waar Doelman Sommer niet al te veel problemen had. Een must-win game voor Club Brugge. Na de nederlaag van vorige week natuurlijk op het veld van AA Gent. En toch maar uitkijken hier in Lommel dat er een geweldig feest van heeft gemaakt bij de terugkeer van Club Brugge na 25 jaar. Want Club natuurlijk ook half al het hoofd bij de Champions League campagne die volgende week dinsdag starten tegen Aston Villa. Maar voorlopig dus een goede start zonder doelpunten van Club 0-0 hier in Lommel.
4: Dankjewel Peter. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Het werd 89-75 voor onze basketbalvrouwen onder leiding van alweer een onstopbare Emma Meeseman.
7: Het was leuk om terug in die flow te raken, dat we wat gewoon zijn. We weten dat we gaan moeten groeien in het toernooi. Maar kijk, dat is de eerste stap die gezet is. En hopelijk tegen Puerto Rico dat we toch nog een paar aanpassingen kunnen maken. En hopelijk veel roteren, dat we klaar zijn voor Australië.
4: De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die nieuwe kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid... Nee, op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. In die Mercator-projectie lijkt Groenland ongeveer even groot als Afrika, terwijl Groenland 14 keer kleiner is dan Afrika. De algemene vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemde tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, in de loop van de dag stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag ook zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: M&M.
3: Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
2: Laura Govaerts.

0: Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
1: Met nog tot 10 uur, Laura Govaerts.

0: Een uur lang de beste beats
1: van DJ-licious.
2: Tien uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar drie kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
3: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar drie kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quentin gezegd in de afspraak op vrijdag.
4: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
5: Dat is oorlog.
4: Maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
2: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
6: Een uur ver. Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Johan net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd. Zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. Joma met de own goal. En dan bij het begin van de tweede nog een gevaarlijke vrije trap van Vetlessen via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konadu werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met 1 oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel 0-1.
2: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, de eerste avond is er zowat afgelopen. Wat is de balans?
7: Het was een best goede avond. Paulien Coquuyt zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de tweede keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde. 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager dan zijn beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibena Chipi op de 400 meter. En in het poolstokspringen bij de mannen, niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
2: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
1: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
0: DJ-licious.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die zich gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd aan de universiteit in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die nog wel toegankelijk zijn. Brandweerploegen uit 3 Waalse provincies blijven ondertussen nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden drones van de civiele bescherming ingezet. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Het verslag is van Peter van den Bemt.
1: Een heel zuinige overwinning van een middelmatig Club Brugge dat weinig overschot had bij Lommel en doelman Sommer mocht bedanken voor 2 goede reddingen. De club speelde wel een sterk openingskwartier met een handvol goede pogingen van Vermand en Tresoldi, maar zakte dan toch weg en de thuisploeg kwam beter mee voetballen met wat snedige aanvallen, maar geen concreet doelgevaar. De club deed nog weinig, maar ging wel met een voorsprong rusten. Ioma duwde een bal van Sabbe onhandig in doel voor 0-1. De club nam ook een scherpe start na de pauze met een vrije trap van Vetlessen, door doelman Piklak tegen de lat geduwd, pogingen van Virgili en een goal van Tresoldi afgekeurd voor buitenspel. Maar Lommel treurde achteraf terecht om 3 grote gemiste kansen, mede door goede reddingen van Sommer op pogingen van Wouters en van de ijzersterke Konadou, die ook nog een keer van dichtbij over doel kopte. Applaus van de fans, maar geen punten voor Lommel. Club deed wat nodig was en maakt zich nu op voor de start van de Champions League en de komst van Aston Villa.
0: Dit weekend wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme georganiseerd. Een overzicht van de eerste avond van de jubileumeditie is van Bert Sterks.
2: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden dan. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
3: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
4: Mixed by Erwin de Nul.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar drie kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar drie kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek. De kinderopvang blijft wel gewoon open. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd in Cambridge in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd. Hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut. Hij kreeg dan ook een warm welkom.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de eerste avond van de Memorial van Damme afgewerkt. Een overzicht van Bert Sterks.
3: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecord. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Vannacht nog wat wolken en lichte regen, later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden. Zondag eerst zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. De komende uren laat ik u in handen van Matthijs Bijnens, die voor jullie de wereld in de gaten houdt. Meer nieuws vindt u in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit. Het is de
1: Hallo, ik ben Roxy Dekker.
2: En ik ben heel blij, want

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Intussen zijn er nog 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en de kinderopvang blijft wel gewoon open. In Mexico hebben speurders bijna 17 ton methamfetamine in beslag genomen. Dat gebeurde in geheime drugslabo's van de machtigste kartels van het land. Volgens de Mexicaanse minister van Veiligheid is het een van de zwaarste klappen tegen synthetische drugs sinds president Sheinbaum een jaar geleden aantrad. De overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de wedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en betaald hebben, gestraft. En er werd ook echt gevoetbald gisteren. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met die zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
1: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij die zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vannacht nog wolken en wat lichte regen. Later vannacht brede opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, meestal droog en maximaal tot 22 graden. Ook zondag zonnig, tegen het einde van de dag dan wel kans op een bui. En zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: M&M.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.